0: TMT.
1: Dit is de nieuwsupdate.
2: 12 medewerkers van het Radboud UMC gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine nadat procedures rond de patiënt met het hantavirus niet correct zijn gevolgd. Bij bloedverwerking en urineafvoer had een strengere aanpak moeten gelden. De besmettingskans is klein. De patiënt, afkomstig van cruiseschip Hondius, ligt sinds donderdag in isolatie. De Britse premier Starmer staat onder zware druk na grote verliezen van Labour bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 70 Labour-lagerhuisleden zouden om zijn vertrek hebben gevraagd. Reform UK van Nigel Farage werd de grootste partij. Ook ministers zouden Starmer aansporen na te denken over een vertrekdatum na de verkiezingsnederlaag. Kees Jansma stopt als persvoorlichter van Curaçao na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Binnen de spelersgroep en bij hoofdsponsor Corendon was steun voor de terugkeer van Dick Advocaat, die eerder om privéredenen vertrok. De voetbalbond geeft morgen meer duidelijkheid. Curaçao debuteert in juni op het WK voetbal. De witsnuitdolfijn, die begin mei aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee, is overleden. Het dier, Albi genoemd, verslechterde maandag plotseling in opvangcentrum SOS Dolfijn en stierf kort daarna. Het lichaam wordt onderzocht in Utrecht om de doodsoorzaak te achterhalen. Witsnuitdolfijnen leven zelden in de Noordzee. En dan het weer. Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: De nacht van Radio.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: 12 medewerkers van het Radboud UMC gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine nadat procedures rond de patiënt met het hantavirus niet correct zijn gevolgd. Bij bloedverwerking en urineafvoer had een strengere aanpak moeten gelden. De besmettingskans is klein. De patiënt, afkomstig van cruiseschip Hondius, ligt sinds donderdag in isolatie. De Britse premier Starmer staat onder zware druk na grote verliezen van Labour bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 70 Labour-lagerhuisleden zouden om zijn vertrek hebben gevraagd. Reform UK van Nigel Farage werd de grootste partij. Ook ministers zouden Starmer aansporen na te denken over een vertrekdatum na de verkiezingsnederlaag. Kees Jansma stopt als persvoorlichter van Curaçao na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Binnen de spelersgroep en bij hoofdsponsor Corendon was steun voor de terugkeer van Dick Advocaat, die eerder om privéredenen vertrok. De voetbalbond geeft morgen meer duidelijkheid. Curaçao debuteert in juni op het WK voetbal. De witfnuitdolfijn, die begin mei aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee, is overleden. Het dier, Albi genoemd, verslechterde maandag plotseling in opvangcentrum SOS Dolfijn en stierf kort daarna. Het lichaam wordt onderzocht in Utrecht om de doodsoorzaak te achterhalen. Witsnuitdolfijnen leven zelden in de Noordzee. En dan het weer. Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Vanaf 2028 krijgen Europese huishoudens te maken met een CO2-heffing op aardgas en benzine. Leveranciers betalen dan voor elke ton CO2-uitstoot via het ETS2-systeem en berekenen die kosten dan door aan de consumenten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt dat dit armere huishoudens tientallen euro's per maand kan kosten. Meerdere Britse ministers hebben premier Keir Starmer gevraagd af te treden. Drie kabinetsleden, waaronder minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood, hebben hem opgeroepen zijn positie te heroverwegen. Na zware verliezen van Labour bij lokale verkiezingen in Engeland en parlementsverkiezingen in Schotland en Wales neemt de druk op Starmer verder toe. Bezoekers van het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen een ticket laten terugbetalen of gebruiken voor de volgende editie. Organisator Loveland werkt aan een afhandelingssysteem. De gemeente trok op het laatste moment de vergunning in omdat de veiligheid van de feesttent niet gegarandeerd kon worden. En de voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andrei Yermak, is aangeklaagd voor witwas in een groot corruptieonderzoek. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een omkoopschandaal rond staatsenergiebedrijf Energatom, waarbij smeergeld werd gebruikt voor de bouw van luxe huizen vlakbij Kiev. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid. Er vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio.

beste hits en classics. Waar muziek je raakt. Radio BNT.

0: laatste nieuwsupdate.
1: Vanaf 2028 krijgen Europese huishoudens te maken met een CO2-heffing op aardgas en benzine. Leveranciers betalen dan voor elke ton CO2-uitstoot via het ETS2-systeem en berekenen die kosten dan door aan de consumenten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt dat dit armere huishoudens tientallen euro's per maand kan kosten. Meerdere Britse ministers hebben premier Keir Starmer gevraagd af te treden. Drie kabinetsleden, waaronder minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood, hebben hem opgeroepen zijn positie te heroverwegen. Na zware verliezen van Labour bij lokale verkiezingen in Engeland en parlementsverkiezingen in Schotland en Wales neemt de druk op Starmer verder toe. Bezoekers van het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen een ticket laten terugbetalen of gebruiken voor de volgende editie. Organisator Loveland werkt aan een afhandelingssysteem. De gemeente trok op het laatste moment de vergunning in omdat de veiligheid van de feesttent niet gegarandeerd kon worden. En de voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andrei Yermak, is aangeklaagd voor witwas in een groot corruptieonderzoek. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een omkoopschandaal rond staatsenergiebedrijf Energatom, waarbij smeergeld werd gebruikt voor de bouw van luxe huizen vlakbij Kiev. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid. Er vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT. De ochtend.

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen.

0: Radio BNT.
1: BNT.
0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle café-sauzen, tot 320 milliliter, voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
3: Nog een keer! Papa, sneller!
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu
5: de beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: Het laatste vliegtuig met bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip Hondius is geland op vliegveld Eindhoven. De vlucht vanuit Tenerife vertrok later dan gepland door harde wind. Alle opvarenden gaan 6 weken in verplichte thuisquarantaine om verspreiding van het hantavirus te voorkomen. In New York is een tentoonstelling geopend met het 3,5 miljoen pagina's tellende dossier rond Jeffrey Epstein. De pop-up expositie in Tribeca bundelt de documenten in 3437 delen en bevat een apart gedeelte over de relatie tussen Epstein en de Amerikaanse president Donald Trump. Vanaf 2028 krijgen Europese huishoudens te maken met een CO2-heffing op aardgas en benzine. Leveranciers betalen dan voor elke ton CO2-uitstoot via het ETS2-systeem en berekenen die kosten dan door aan de consumenten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt dat dit armere huishoudens tientallen euro's per maand kan kosten. Meerdere Britse ministers hebben premier Keir Starmer gevraagd af te treden. 3 kabinetsleden, waaronder minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood, hebben hem opgeroepen zijn positie te heroverwegen. Na zware verliezen van Labour bij lokale verkiezingen in Engeland en parlementsverkiezingen in Schotland en Wales neemt de druk op Starmer verder toe. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid. Er vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
9: Dit is Rijn Baarmond van de ANWB. Er staat onder andere file op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empolder weer er 10 tot 15 minuten langer over. Dan de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Hier is je vertraging een kwartier. En de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Maden en knooppunt Zonzeel is je vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Erik Kreutzer.

Prachtig op Radio BNT. Talk Talk. Life's what you make it. Ja, het is inderdaad. Maak er een leuk feestje van. Iedereen doet dat op zijn eigen manier. Vrienden, het is alweer de

Ja, zomerse muziek van Mohammed. Bambi Wright. Daarvoor Senna en Donnie. Ja, Donnie is toch de man die een liedje heeft opgenomen samen met K3. Waar blijf je nou? En de nieuwe van Kygo hadden wij voor je met Save My Love. Nou, de dinsdag 12 mei. Ik zag dat inwoners met een laag inkomen in Amersfoort, die kunnen 6 maanden lang gratis met de trein gaan reizen. Het heeft te maken met een nieuw programma van de NS. Ja, en dit initiatief die heeft als doel om te gaan kijken wat de impact is van toegankelijk vervoer op sociale inclusie en mobiliteit. En als de proef een succes wordt, dan kan dit gaan leiden tot een permanente invoering in Amersfoort en mogelijke uitbreiding in andere delen van Nederland. Ja, en dan een Amerikaan en een Franse reiziger die geëvacueerd zijn van het cruiseschip de Hondius. Die zijn positief getest op het Hantavirus. Nou, de Amerikaan die testte mild positief. De gezondheidstoestand van de Franse vrouw die gaat achteruit. Er worden op dit moment 17 passagiers van het Hondius-schip door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken terug naar de Verenigde Staten gevlogen. De Franse vrouw die was geëvacueerd van het cruiseschip en in Parijs in quarantaine geplaatst. Ja, de Hondius had bijna 150 opvarenden uit allerlei landen aan boord. Ik zag ook dat 12 medewerkers die gaan uit voorzorg ook 6 weken in quarantaine. Ze hebben namelijk niet de juiste procedure gevolgd bij het verzorgen van de patiënt met een Hantavirus in het ziekenhuis. Het gaat dan om de procedures bij het afnemen en verwerken van het bloed en het afvoeren van de urine. Zo schrijft het ziekenhuis. Ja, sinds afgelopen donderdag ligt er namelijk een patiënt in het Radboud UMC. De patiënt die ligt daar in volledige isolatie. Ja, zo'n vakantie ga je natuurlijk nooit meer vergeten, denk ik.

Ja, de jaren 90 voor Lean Marlin. Sitting Down Here. David Guetta daarvoor. En die prachtige uit de jaren 80 van Was Not Was. Spy in the House of Love. Het is 7:30. Ja, deze week is het minder wat betreft het weer. Hè. Het is namelijk een komen en gaan van buien. Soms valt er veel regen in korte tijd. En trekt de wind flink wat aan en koelt het snel af. Toch zijn er de komende weken ook wat droge perioden met wat zonneschijn. Het is overwegend een graadje of 13. Ook vandaag een komen en gaan van de regen. Ook morgen felle buien. Een flinke harde windstoten. Hagel en onweer morgen. Graadje of 11. Hemelvaartsdag. Blijft ook een behoorlijke wisselvallige dag. Vooral in de ochtend flink wat regen. Later op de dag is de kans op droog weer wat groter. De temperaturen liggen dan ook rond een graadje of 12.

0: is wat minder. Nou, Flitsmeister meldt 28 snelheidscontroles in Nederland. In het zuiden, met name hier in Limburg, zijn ze aan het controleren op de N266 bij Nederweert bij 63.4. En op de N275 bij Maasbree bij 9.6.
1: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Het begint drukker te worden op de weg. De files met de meeste vertraging zijn de A2, Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel doe je er ruim 20 minuten langer over. Dan de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg is je vertraging een kwartier. En de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Breda-West en Dordrecht ook hier een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: bijna 7:15, Maroon 5.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Daarvoor Anna Grace, Let the Feelings Go. En Sienna Spyro, die heeft een nieuw liedje uitgebracht. Hebben we vorige week al een keertje gedraaid. Maar is inmiddels binnengekomen in de top 40. Material Lover. Ik zag dat de stoppen zijn doorgeslagen bij Lily Becker. Dat is de Nederlandse ex van de tennislegende Boris Becker. Ze is er namelijk helemaal klaar mee dat haar ex-man volgens haar al jaren geen alimentatie betaalt voor hun 16-jarige zoon Amadeus. In een interview met een Brits krant haalt ze ook keihard uit naar Boris Becker. Ja, de rechtbank bepaalde dat de oude tennisser maandelijks 8000 Britse pond aan alimentatie moet betalen. Zo'n 9200 euro per maand. Ja, volgens Lily lapte Boris die afspraak al geruime tijd aan zijn laars. Het opvoeden van een tiener is volgens haar financieel zwaar.

we zijn benieuwd. En dan Jake Paul, die is er niet zeker van dat hij in de toekomst zal terugkeren in de boksring. De Amerikaanse influencer is nog altijd aan het herstellen van de kaakbreuk die hij opliep tijdens zijn boksgevecht met Anthony Joshua in december. En in gesprek met een Canadese vechtsportjournalist vertelt Paul dat hij over enkele dagen nieuwe scans ondergaat om te kijken hoe het met zijn kaak gaat. Ik ben er nog niet klaar mee. Ik heb in mijn hoofd nog een aantal onafgemaakte zaken. Ik wil wel doorgaan. Maar als het niet verantwoord is, dan gaat het natuurlijk niet door. Volgens Paul wil zijn dokter dat hij stopt met boksen. Maar daar wil hij dus nog niet aan denken. En hij voelt zich gesteund door zijn verloofde Jutta Leerdam. En ik zag dat Joost Klein, hè, die is een boyband begonnen met zijn voormalige Eurovisie Songfestival collega's Tommy Cash en Carrilla. Samen hebben de oude deelnemers inmiddels al 3 nummers uitgebracht. Dat is niet de muziek van BNT. Nou, Meghan Markle heeft op Instagram laten zien dat ze in Disneyland is met haar moeder en gezin. En dan de zanger Sting, die gelooft dat het nalaten van een grote erfenis aan zijn kinderen de persoonlijke groei en het verantwoordelijkheidsgevoel van zijn kinderen kan belemmeren. Hij geeft er de voorkeur aan dat zijn kinderen hun eigen brood verdienen, omdat hij dat ziet als een blijk van vertrouwen in hun capaciteit. Hij is van plan om zijn kinderen zo min mogelijk na te laten. En Sting die zet zich al jaren voor verschillende doelen in. Waarmee hij laat zien dat hij een positieve impact heeft op de wereld. En je vraagt je misschien af, nou, wat heeft die man dan, die Sting? Hij heeft een geschat vermogen van 467 miljoen euro. Dus oké. Arme kinderen. Nou, blijf erbij over een uur meer nieuws uit de showbiz. Onderweg naar je werk, dit is Radio BNT met de allerbeste muziekmix. Ja, jaren 80. 79. Dit is Sister Slash.

0: bed uit. Je dag is begonnen. Dit is de BNT Ochtendshow. In heel Limburg en Brabant.
1: De BNT Ochtendshow op Radio BNT. Ai.

Ja, Keith Urban. Samen met Pink. One Too Many. Sister Sledge, daarvoor. He's the greatest dancer. Zeg maar, kan je leuk dansen? Nee. Ja, sommige mensen kunnen dat wel heel erg goed en sommige ook niet. Die hebben er geen gevoel bij. Ja, ik ben daar één van. Zo meteen naar achterbij terug met onder andere wat hakkenplaten binnen verzoekplaatje. Laat ons weten via radiobnt.nl. En hou Radio BNT zeker aan de komende tijd, want we gaan zeker de komende maand veel weggeven. Kaartjes van de toppers. Kaartjes van Helene Fischer. En natuurlijk ook in de maand juli, volgens mij, gaan we kaartjes weggeven voor Spa-Francorchamps, de Formule 1 race. Dus vertel het door aan je vrienden, collega's, familieleden. Iedereen mag het weten. Radio BNT. Met de nieuwe van Marshmello en Thomas Rhett.

0: Day. Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
1: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
3: Wij houden van alle auto's. Auto first, geen gedoe, goed geregeld.
4: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bijts. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
0: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: Het Amerikaanse bedrijf Infrastructure, eigenaar van het onderwijsplatform Canvas, heeft een akkoord bereikt met hackers die vorige week de software binnendrongen. De gestolen data is teruggegeven en vernietigd. Of los geld is betaald, maakt het bedrijf niet bekend. Canvas heeft wereldwijd meer dan 30 miljoen gebruikers. Nederlanders kochten vorig jaar zo'n 8,5 miljoen huishoudelijke apparaten... 1,3% minder dan een jaar eerder. De totale uitgaven stijgen juist met 1,3% naar €3,8 miljard. Brandvereniging Applia Nederland verklaart dit... doordat consumenten vaker kiezen voor duurdere apparaten... zoals robotstofzuigers en koffiemachines. Het laatste vliegtuig met bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip Hondius... is geland op vliegveld Eindhoven. De vlucht vanuit Tenerife vertrok later dan gepland door harde wind. Alle opvarenden gaan 6 weken in verplichte thuisquarantaine... om verspreiding van het hantavirus te voorkomen. In New York is een tentoonstelling geopend... met het 3,5 miljoen pagina's tellende dossier rond Jeffrey Epstein. De Bubub-expositie in Tribeca bundelt de documenten in 3437 delen... en bevat een apart gedeelte over de relatie tussen Epstein... en de Amerikaanse president Donald Trump. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid. Er vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
12: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. De spits verloopt druk, zoals gebruikelijk op dinsdag. Enkele opvallende files. De A2 Eindhoven richting Utrecht... tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Een half uur vertraging door een kapotte vrachtauto... en de rechterrijstrook is er afgesloten. De A16 Breda richting Rotterdam... tussen Breda Noord en Dordrecht 20 minuten oponthoud. De A17 Roosendaal richting Dordrecht... tussen Zevenberg en knooppunt Klaverpolder. 6 kilometer en een kwartier vertraging. En dan nog de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Geertruidenberg en Gorkum doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Erik Kreutzer.

Girls just they wanna have fun. Vrienden, wij zeggen welkom. De dinsdag van BNT. De dag dat je onderweg bent naar je kantoor. Wij zeggen welkom.

met Calvin Harris. Daarvoor de nieuwe van Dino Martin. Ja, jong en dom. Ja, en Sommelier hadden wij voor je. Dark Before the Dawn. Radio BNT voor de dinsdag 12 mei. Kantoorartikelenbedrijf 123 Inkt moet de in 2025 ontslagen topman Jan Vos ruim 500.000 euro aan ontslagvergoedingen gaan betalen. Dat heeft de rechter gisteren geoordeeld. Ja, deze Vos heeft recht op een gunstige vergoeding, omdat het bedrijf te weinig moeite deed om de situatie te verbeteren.

Ja, je ziet dan toch wat er aan omgaat, hè? Dat 1, 2, 3 inkt. En ik zag dat Kees Jansma, de perschef van het nationale team van Curaçao, die kan zich niet vinden in de gang van zaken rond het vertrek van Fred Rutten, die gisteren besloot te stoppen als bondscoach. En hij stopt ook. Hij vindt het onacceptabel en onrechtvaardig. Eerder op de dag gisteren werd bekend dat Rutte opstapt en Dick Advocaat toch als bondscoach van Curaçao naar het WK gaat. En dat gebeurde schijnbaar onder de druk van de sponsoren en de spelersgroep. Ja, na enkele dagen onzekerheid besloot Rutte natuurlijk de eer aan zichzelf te houden en niet meer mee te gaan naar het WK. Het toernooi in de Verenigde Staten, Mexico en Canada begint over precies een maand. Ja, en dan een Duits echtpaar is veroordeeld tot 2 jaar cel en 10 maanden celstraf voor het opsluiten van hun 3 kinderen in een ernstig vervuild huis in Spanje. Agenten troffen de kinderen vorig jaar zwaar ondervoed aan en spraken van een horrorhuis. Ja, verschrikkelijk. De ouders verklaarden dat ze de kinderen wilden beschermen tegen de ziekte zoals COVID. Nou, de kinderen verblijven in een lokale jeugdinstelling, waar ze natuurlijk alle hulp krijgen die nodig is. Ja, hoe kun je als ouders zoiets je kinderen aandoen? Radio BNT. Onderweg naar je werk. Ah, dit zijn de klanken van Mr. Dan Hartman. We are the young.

0: volgens mij draaiden we gisteren nog Relight My Fire. Yeah! Deze was iets minder bekend, maar oh zo fijn.
1: De Word Wakker Plaat.
0: Ja, Word Wakker Plaat voor deze dinsdag. Emmanuel, vaste luisteraar van Radio BNT, die vraagt regelmatig een liedje aan. Nou, een halfjaartje geleden volgens mij de muziek van Milk Inc. Unstoppable. Nou, beste Emmanuel. Afgelopen vrijdag is een nieuw liedje uitgekomen van Milk Incorporated. En die gaan we voor je draaien hier op Radio BNT.

0: Ja, Madison, dat is de nieuwe van Milk Incorporated. Ja, Emmanuel die stuurt, hey, goed nummer. Dan voelt de dagelijkse rit van Valkenburg naar evenementen in heel Nederland en België een stukje korter. Ja, dat is waar. Ja, dan het weer. Deze week is het minder. Het is een komen en gaan van buien. Soms valt er veel regen in korte tijd en trekt de wind flink aan en koelt het snel af. Toch zijn er ook droge perioden met zonneschijn. Het is overwegend een graadje of 13. Ja, morgen flink wat regen. Met flinke windsnelheden. Temperatuur dan rond een graadje of 11. Ook hemelvaartsdag blijft het behoorlijk wisselvallig. Vooral in de ochtend flink wat regen. Later op de dag is er kans op droog weer met wat zon. En temperaturen van een graadje of 12. Dus ja, dat is iets minder. Dan Flitsmeister meldt nog een aantal controles. A58 tussen Tilburg en Breda bij 59.3. De N260 bij Tilburg wordt gecontroleerd bij 32.8. De N266 Nederweert 63.4. En de N275 Maasbree bij 9.6.
1: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Het is een drukke ochtendspits. Er staat nu meer dan 220 kilometer file in de regio. Zo staat er file op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en afrit Kerkdriel kun je rekening houden met ruim een half uur vertraging. Het komt door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is er afgesloten. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda West en Zevenbergse Hoek een kwartier vertraging. En de A27 Breda richting Gorkum. Tussen knooppunt Hooipolder en Gorkum doe je er ook een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. Op vliegbasis Eindhoven is afgelopen nacht de laatste groep opvarenden van het cruiseschip Hondius aangekomen. Het gaat vooral om bemanningsleden die vastzaten op Tenerife nadat het schip werd getroffen door een uitbraak van het dodelijke hantavirus. Alle 13 betrokken Nederlanders, van wie er 3 aan de gevolgen van het virus overleden, moeten nu 6 weken in strikte thuisquarantaine. Ook 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen zitten uit voorzorg in isolatie na een fout bij de behandeling van een eerdere patiënt. Rijschoolhouders in Weert luiden de noodklok uit angst dat het CBR de praktijkexamenlocatie in de stad gaat sluiten. Het valt vandaag te lezen in de Limburger. Hoewel het CBR officieel ontkent dat een vertrek op de agenda staat, maken de rijscholen zich zorgen over het slechts kortstondig verlengde huurcontract van het huidige pand. Ze vrezen een Zuid-Limburg scenario waarbij kandidaten straks naar Roermond moeten uitwijken voor een rijbewijs. De rijschoolhouders hebben een brandbrief gestuurd naar de omliggende gemeente en hopen op steun van de burgemeesters. En het traditionele galadiner van Twee College Ruiven MAVO gaat dit jaar niet door als gevolg van een mislukte examenstunt. Wat begon als een ludieke actie met confetti en

ballonnen in Berkel en Schot ontaarden in chaos, waarbij leerlingen met meel, haarverf en hennepvezels door de school gooiden. Volgens de directie ontstond er een onveilige sfeer voor medewerkers en jongere leerlingen. Ouders en leerlingen reageren woedend op de collectieve straf die nota bene op de eerste examendag werd gecommuniceerd. Maar de school blijft bij het besluit om het gala in de huidige vorm te schrappen. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

0: Alicia Keys.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
2: Ja, ik zag dat mensen die een kaartje hadden gekocht voor het afgelaste festival Music On, die kunnen hun geld terugkrijgen. Het is ook mogelijk om het ticket te gebruiken voor de editie van volgend jaar. Ja, Music On had afgelopen zaterdag en zondag in het Meerpark in Amsterdam-Oost moeten gaan plaatsvinden, maar werd op het allerlaatste moment afgelast door de burgemeester. Ja, de gemeente trok de vergunningen in omdat de veiligheid voor een tent op het terrein niet kon worden gegarandeerd.

Ryanair 20.000 bezoekers. Hebben ze moeten afzeggen. Oh. Ja, dan Nederland staat vandaag, donderdag en zaterdag niet op het podium van het Eurovisie Songfestival. Vanwege een boycott door de AVRO-TROS. Ja, maar wie de televisie aanzet, die kan het gevoel krijgen dat het wel meevalt met die boycott. Ja, en dat valt schijnbaar niet goed bij de AVRO-TROS.

Ja, en, wij Nederland, wij zenden het dan toch een beetje uit. Dan Wendy van Dijk, Douwe Bob en Dennis van der Geest en Rob Geus. Die doen op 4 juni mee aan de 20e editie van de Alpe d'Huez. De bekende Nederlanders beklimmen tijdens de jubileumeditie de Alpe d'Huez om geld op te halen voor kankeronderzoek. En dan uit respect voor de laatste aflevering van de talkshow van zijn vriend Stephen Colbert zendt de talkshow-host Jimmy Kimmel op donderdag 21 mei een herhaling van zijn eigen programma uit. Colbert die neemt dan namelijk na 11 seizoenen afscheid van zijn talkshow op CBS. Ja, en dan Ben Kingsley, Max Mijella en Pekka Strang. Die zijn toegevoegd aan de cast van het 4e seizoen van The White Lotus. Dat heeft Deadline Magazine bekendgemaakt. En met de nieuwe namen is de cast voor het 4e seizoen compleet. Ja, en Netflix is gisteren aangeklaagd door de procureur-generaal Ken Paxton van de Amerikaanse staat Texas. Volgens deze Ken verzamelde de streamingdienst zonder toestemming gegevens van de gebruikers, onder wie de kinderen. En volgens de aanklacht heeft Netflix jarenlang ten onrechte gezegd geen gebruikersdata te verzamelen of te delen. Schijnbaar hebben ze dat wel gedaan. En deze Ken die wil dat Netflix illegaal verzamelde gegevens wist en de data niet gebruikt voor gerichte reclame zonder toestemming van de gebruikers en een boete betaalt. Netflix zelf heeft nog niet gereageerd op de zaak. We zijn benieuwd. Ja, en dan Prime Video heeft gisteren bekendgemaakt dat de serie Reacher met nog een seizoen wordt verlengd.

Ja, Robin Schulz en Rita Ora. Ik heb de jarige voor je voor deze dinsdag 12 mei. Bekende Nederlandse zanger, artiest Gers Pardoel. Die wordt vandaag 45. Jason Biggs, Amerikaanse acteur, 48 jaar geworden. Mark Forster, Amerikaanse zanger, wordt vandaag 56. Stephen Baldwin, de Amerikaanse acteur en de broer van Alec Baldwin, die wordt vandaag 60 jaar. Emilio Estevez, Amerikaanse regisseur. En volgens mij de man van Gloria Estefan, die wordt vandaag 64 jaar. Michel Fugain, de Franse zanger, die wordt vandaag 84 jaar. En vandaag is ook jaar de Britse zanger Stephen Winwood. Hij wordt vandaag 78 jaar. En je hoort hem nu op Radio BNT.

0: D. Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
1: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
0: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: PostNL gaat in bezwaar tegen een boete van bijna €7 miljoen... van de autoriteit Consumentmarkt voor te laat bezorgde post in 2023. Het bedrijf stelt dat de boete de continuïteit van de postverlening verder in gevaar brengt. PostNL kampt al langer met dalende postvolumes. Het Nederlandse biotechbedrijf MimeCure heeft €3 miljoen opgehaald om de ontwikkeling van een geneesmiddel tegen chronische longziekte te versnellen. De investeringsronde werd geleid door Addington Investment Group. MimeCure, voortgekomen uit de Rijksuniversiteit Groningen, richt zich op therapieën die beschadigd longweefsel herstellen via lichaams-eigen mechanismen. Het Amerikaanse bedrijf Infrastructure, eigenaar van het onderwijsplatform Canvas, heeft een akkoord bereikt met hackers die vorige week de software binnendrongen. De gestolen data is teruggegeven en vernietigd. Of los geld is betaald, maakt het bedrijf niet bekend. Canvas heeft wereldwijd meer dan 30 miljoen gebruikers. Nederlanders kochten vorig jaar zo'n 8,5 miljoen huishoudelijke apparaten, 1,3% minder dan een jaar eerder. De totale uitgaven stijgen juist met 1,3% naar €3,8 miljard. Brandvereniging Applia Nederland verklaart dit doordat consumenten vaker kiezen voor duurdere apparaten zoals robotstofzuigers en koffiemachines. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid. Er vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
8: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. De files beginnen langzamerhand af te nemen. Wel staat er nog zo'n 160 kilometer in het zuiden. Zo ook op de A2, Eindhoven richting Utrecht. Daar is het raak tussen afrit Sint-Michielsgestel en afrit Kerkdriel. 10 kilometer file en een kwartier vertraging. Dan de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel, 6 kilometer en een kwartier oponthoud. De A27 Breda richting Gorkum. Tussen knooppunt Hooipolder en Gorkum doe je er een kwartier langer over. En de A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annabos is je tijdverlies ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Erik Kreutzer.

nu van Davina Michelle. Ja, stil champagne. Vrienden, wij zeggen welkom. De dinsdag. Het laatste gedeelte alweer van de BNT-ochtendshow.

Ja, Pink and Never Gonna Not Dance Again. Ja, Criss Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Zij hoort bij mij. Ja. En de jaren 80 van Owen Paul. De dinsdag 12 mei. Wij Nederlanders kopen schijnbaar minder huishoudelijke apparaten, maar kiezen wel steeds vaker voor luxere producten. Want de verkoop van de robotstofzuigers is met meer dan 60% gestegen. Dat heeft de branchevereniging bekendgemaakt. En daarnaast worden de premium koffieapparaten ook steeds populairder. De vraag naar de halfautomatische en volautomatische machines blijft groeien. En dat gaat weer ten koste van de koffiemachines met cups of pads. En ook AI speelt een steeds belangrijke rol bij het zoeken naar nieuwe producten. Mensen kijken vooral naar de inhoud en het energieverbruik. Ja, en dan... Ik heb weer een minder leuk berichtje voor je. Want Europa komt wat geld tekort. Vanaf 2028 gaan ze daarom weer een CO2-heffing doorvoeren op aardgas en benzine. En de huishoudens kan er dus vanaf 2028 tientallen euro's per maand gaan kosten. Ja, ze hebben wat geld nodig. Ja, en dan ga je wel eens op vakantie. Natuurlijk, hè. Bijna de meeste mensen gaan wel eens een keertje op vakantie. Maar toch is er is een irritant moment dat bijna iedereen wel kent als je op vakantie gaat. Want bij het uitchecken van een hotel of een vakantiepark, hè, dan twijfel je wel vaak of je alles hebt meegenomen. Heb je niet nog wat in het kluisje achtergelaten? Dat gevoel, dat ken je wel, hè? Nou, ik heb een tip voor je. Ik heb dat gelezen. En ik vind het toch wel een hele simpele truc. Als je op vakantie gaat, naar een land dan tenminste, doe dan een schoen in de kluis. Ja. Dan weet je zeker als je naar huis gaat, dat je als laatste hebt gekeken in het kluisje.

0: Ja, C.C. Peterson, de 90s met Finally. Nou, Flitsmeister meldt nog een aantal controles op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht. Daar zijn ze aan het controleren bij 35.1. De A2 tussen Den Bosch en Utrecht bij 83.0. De A58 tussen Breda en Bergen-op-Zoom bij 59.6. De A67 tussen Eindhoven en Venlo bij 26.1. De N266 Nederweert bij 63.4. En nog steeds de N275 Maasbree. Daar staat een mobiele flitspaal bij 9.6.
1: Dit is Rijn Baarmond van de ANWB. Het aantal files neemt nu snel af. Wel staat er nog wat file op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Alfred Kerkdriel rijdt het langzaam. Reken hier op 5 tot 10 minuten vertraging. De A16 Rotterdam richting Breda. Daar rijdt het langzaam tussen Dordrecht en Zevenbergse Hoek. 4 kilometer, ook hier 5 tot 10 minuten vertraging. De A58 Breda richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. Reken op een kleine 10 minuten oponthoud. En de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen Alfred Zomer en knooppunt Leendeheide is je vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. Op vliegbasis Eindhoven is afgelopen nacht de laatste groep opvarenden van het cruiseschip Hondius aangekomen. Het gaat vooral om bemanningsleden die vastzaten op Tenerife nadat het schip werd getroffen door een uitbraak van het dodelijke hantavirus. Alle 13 betrokken Nederlanders, van wie er 3 aan de gevolgen van het virus overleden, moeten nu 6 weken in strikte thuisquarantaine. Ook 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen zitten uit voorzorg in isolatie na een fout bij de behandeling van een eerdere patiënt. Rijschoolhouders in Weert luiden de noodklok uit angst dat het CBR de praktijkexamenlocatie in de stad gaat sluiten. Het valt vandaag te lezen in de Limburger. Hoewel het CBR officieel ontkent dat een vertrek op de agenda staat, maken de rijscholen zich zorgen over het slechts kortstondig verlengde huurcontract van het huidige pand. Ze vrezen een Zuid-Limburg scenario waarbij kandidaten straks naar Roermond moeten uitwijken voor een rijbewijs. De rijschoolhouders hebben een brandbrief gestuurd naar de omliggende gemeente en hopen op steun van de burgemeesters. En het traditionele galadiner van twee college Ruiven MAVO gaat dit jaar niet door als gevolg van een mislukte examenstudie.

Wat begon als een ludieke actie met confetti en ballonnen in Berkel en Schot, ontaarde in chaos waarbij leerlingen met meel, haarverf en hennepvezels door de school gooiden. Volgens de directie ontstond er een onveilige sfeer voor medewerkers en jongere leerlingen. Ouders en leerlingen reageren woedend op de collectieve straf die nota bene op de eerste examendag werd gecommuniceerd. Maar de school blijft bij het besluit om het gala in de huidige vorm te schrappen. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

Ja, Sarah. Daarvoor Gigi D'Agostino. En Taylor Swift. Het is nog niet trouwens helemaal zeker of de hantavirus geïnfecteerden die nog geen symptomen hebben, dat die wel al anderen kunnen besmetten. Dat heeft de GGD gisteravond bekendgemaakt. Eerder zei de koepelorganisatie van de GGD en de GHOG Nederland dat mensen juist op hun besmettelijk zijn vlak voordat ze klachten hebben. Maar dat is dus nog een beetje volstrekt onduidelijk. Dus wat dat betreft is het ook weer een

0: favoriete top 3.
1: Ja, het hantavirus is trouwens wel minder overdraagbaar. De kans is nog altijd klein dat iemand andere mensen besmet. Maar het is wel degelijk mogelijk. Zo zegt de GGD. Vrienden, ik ga je achterlaten met een hele mooie top 3. Strakjes in de Bazentijd, daarna Duncan in de Middag en Roger Schepers. Ik heb Ina voor je op 3, René Vroeger en Waylon op 2. En dan nummer 1, Justin Bieber. Ik wens je een hele fijne dinsdag.
0: De favoriete top 3, nummer 3.

0: Day. Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Hemelvaartsdag open voor jouw nieuwe e-bike.
2: Forza.nl. Oh, op die fiets.
3: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1 plus 1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
0: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: Het is nog niet zeker dat de Britse premier Keir Starmer aftreedt na interne druk vanuit zijn eigen Labour-partij. Minister Darren Jones sloot een vertrek niet uit. Zeker 72 van de 403 Labour-parlementariërs willen een nieuwe leider. Ook minister van Binnenlandse Zaken Shabama Mahmood riep Starmer op te vertrekken. Hij heeft ook medestanders binnen het kabinet. Cosmetica en parfumerieketen Douglas boekt in het afgelopen kwartaal minder winst door prijsbewust consumentengedrag. De aangepaste winst daalde met 5,1% naar 116 miljoen euro. Geopolitieke onzekerheid, stijgende inflatie en hogere energiekosten zorgden voor het laagste consumentenvertrouwen in de eurozone sinds eind 2022. De omzet steeg wellicht dankzij exclusieve merken. PostNL gaat in bezwaar tegen een boete van bijna 7 miljoen euro van de autoriteit Consumentmarkt voor te laat bezorgde post in 2023. Het bedrijf stelt dat de boete de continuïteit van de postverlening verder in gevaar brengt. PostNL kampt al langer met dalende postvolumes. Het Nederlandse biotechbedrijf MimeCure heeft 3 miljoen euro opgehaald om de ontwikkeling van een geneesmiddel tegen chronische longziekte te versnellen. De investeringsronde werd geleid door Addington Investment Group. MimeCure, voortgekomen uit de Rijksuniversiteit Groningen, richt zich op therapieën die beschadigd longweefsel herstellen via lichaams-eigen mechanismen. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid. Er vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: Tot 12 uur in de Bazentijd. Wat wil jij horen? BNT. Stuur je appje via radiobnt.nl.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. Op vliegbasis Eindhoven is afgelopen nacht de laatste groep opvarenden van het cruiseschip Hondius aangekomen. Het gaat vooral om bemanningsleden die vastzaten op Tenerife nadat het schip werd getroffen door een uitbraak van het dodelijke Hantavirus. Alle 13 betrokken Nederlanders, van wie er 3 aan de gevolgen van het virus overleden, moeten nu 6 weken in strikte thuisquarantaine. Ook 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen zitten uit voorzorg in isolatie na een fout bij de behandeling van een eerdere patiënt. Rijschoolhouders in Weert luiden de noodklok uit angst dat het CBR de praktijkexamenlocatie in de stad gaat sluiten. Het valt vandaag te lezen in de Limburger. Hoewel het CBR officieel ontkent dat een vertrek op de agenda staat, maken de rijscholen zich zorgen over het slechts kortstondig verlengde huurcontract van het huidige pand. Ze vrezen een Zuid-Limburg scenario waarbij kandidaten straks naar Roermond moeten uitwijken voor een rijbewijs. De rijschoolhouders hebben een brandbrief gestuurd naar de omliggende gemeente en hopen op steun van de burgemeesters. En het traditionele galadiner van Tweecollege Ruiven-MAVO gaat dit jaar niet door als gevolg van een mislukte examenstunt. Wat begon als een ludieke actie met confetti en ballonnen in Berkel en Schot ontaarde in chaos waarbij leerlingen met meel, haarverf en hennepvezels door de school gooiden. Volgens de directie ontstond er een onveilige sfeer voor medewerkers en jongere leerlingen. Ouders en leerlingen reageren woedend op de collectieve straf die nota bene op de eerste examendag werd gecommuniceerd. Maar de school blijft bij het besluit om het gala in de huidige vorm te schrappen. En tot zover het Regio Nieuws op Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers.
1: Praxis.
4: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
5: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
5: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh! Dan moet je Bart van Unive hebben.
7: Bart? Met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
9: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
10: Het KNMI waarschuwt vanavond voor zware windstoot in het noordelijk kustgebied. In de provincie Noord-Holland, Flevoland, Friesland en Groningen geldt vanaf 7 uur tot middernacht code geel. Windstoten uit noordwestelijke richting kunnen 80 km per uur bereiken. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden. In de nacht trekt de wind weer weg. In 2025 ontving de stichting Reclamecode de meeste klachten over een reclamespotje van pretpark Walibi voor de jaarlijkse Fright Nights. Het spotje toont een bange, bebloede vrouw in een glazen kooi die wordt geveild door griezelfiguren. Na de veiling zag zij door de bodem, waarna de kooi met bloed besmeurd raakt. In totaal kwamen er bijna 900 klachten binnen. De 66-jarige Jan B., verdacht in een zedenzaak met zeker 4 kinderen, wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Dat bepaalde de rechtbank in Amsterdam vandaag. B. wordt verdacht van poging tot verkrachting van een peuter, onzedelijk betasten van een 13-jarige en het maken van kinderpornografische afbeeldingen van 2 jonge kinderen. Het is nog niet zeker dat de Britse premier Keir Starmer aftreedt na interne druk vanuit zijn eigen Labour-partij. Minister Darren Jones sloot een vertrek niet uit. Zeker 72 van de 403 Labour-parlementariërs willen een nieuwe leider. Ook minister van Binnenlandse Zaken, Shabama Mahmood, riep Starmer op te vertrekken. Hij heeft ook medestanders binnen het kabinet. Het weer nog. Vanmiddag is er wat bewolking en kans op lokale buien. Desondanks stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. Wat aangenamer is dan voorgaande dagen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Tot 12 uur in de Bazentijd. Wat wil jij horen? Stuur je appje via radiobnt.nl.

0: het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. Op vliegbasis Eindhoven is afgelopen nacht de laatste groep opvarenden van het cruiseschip Hondius aangekomen. Het gaat vooral om bemanningsleden die vastzaten op Tenerife nadat het schip werd getroffen door een uitbraak van het dodelijke hantavirus. Alle 13 betrokken Nederlanders, van wie er 3 aan de gevolgen van het virus overleden, moeten nu 6 weken in strikte thuisquarantaine. Ook 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen zitten uit voorzorg in isolatie na een fout bij de behandeling van een eerdere patiënt. Rijschoolhouders in Weert luiden de noodklok uit angst dat het CBR de praktijkexamenlocatie in de stad gaat sluiten. Het valt vandaag te lezen in de Limburger. Hoewel het CBR officieel ontkent dat een vertrek op de agenda staat, maken de rijscholen zich zorgen over het slechts kortstondig verlengde huurcontract van het huidige pand. Ze vrezen een Zuid-Limburg scenario waarbij kandidaten straks naar Roermond moeten uitwijken voor een rijbewijs. De rijschoolhouders hebben een brandbrief gestuurd naar de omliggende gemeente en hopen op steun van de burgemeesters. En het traditionele galadiner van Tweecollege Ruiven-MAVO gaat dit jaar niet door als gevolg van een mislukte examenstunt. Wat begon als een ludieke actie met confetti en ballonnen in Berkel en Schot ontaarde in chaos waarbij leerlingen met meel, haarverf en hennepvezels door de school gooiden. Volgens de directie ontstond er een onveilige sfeer voor medewerkers en jongere leerlingen. Ouders en leerlingen reageren woedend op de collectieve straf die nota bene op de eerste examendag werd gecommuniceerd. Maar de school blijft bij het besluit om het gala in de huidige vorm te schrappen. En tot zover het regionieuws op radio.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle café-sauzen tot 320 milliliter voor maar €1. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
7: Havenbedrijf Rotterdam moet niet alleen zijn eigen uitstoot omlaag brengen, maar ook stoppen met het doorvoeren van fossiele brandstoffen naar andere landen. Dat wil milieugroep Advocates for the Future. Die vindt dat de haven zich met het huidige beleid niet houdt aan het klimaatakkoord van Parijs. Daarin is afgesproken dat de wereld in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Ook Nederland. In 2025 ontving de Stichting Reclamecode de meeste klachten over een reclamespotje van pretpark Walibi voor de jaarlijkse Fright Nights. Het spotje toont een bange, bebloede vrouw in een glazen kooi die wordt geveild door gijzelfiguren. Na de veiling zakt ze door de bodem, waarna de kooi met bloed besmeurd raakt. In totaal kwamen er 889 klachten binnen. Het is nog niet zeker dat de Britse premier Starmer aftreedt na interne druk van zijn eigen Labour-partij. Minister Darren Jones sloot de vertrek niet uit. Zeker 72 van de 403 Labour-parlementariërs willen een nieuwe leider. Ook minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood riep Starmer op te vertrekken. Hij heeft ook medestanders binnen het kabinet. De 66-jarige Jan B., verdachte in een zedenzaak met zeker 4 kinderen, wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. B. wordt verdacht van poging tot verkrachting van een peuter, onzedelijk betasten van een 13-jarige en het maken van kinderpornografische afbeeldingen van 2 jonge kinderen. B. werkte als invalkracht op verschillende kinderdagverblijven. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Duncan Fresh.
8: Hey, dat is fijn. De lunch is weer bereid.

0: Nice.
1: Miles Smith, Nice to Meet Ya. En daarvoor de saxofonist van Bruce Springsteen. Dat was Clarence Clemens. En niet Jackson Brown. Dan deed hij de song zelf mee. You're a Friend of Mine op Radio BNT. En je mag mijn vriend in de middag ook wel zijn. Dan ben ik de jouwe met een portie hit waar je u tegen zegt. Zo tijdens de lunch een smakelijk eten. Heb je het van thuis meegenomen? Wat is het? Nog een soepje van gisteren? Misschien de restjes of... Gaan er wat stukken vlaai of worstenbroodjes over de toonbank op kantoor? Vandaag is iemand jarig. Dan is dat altijd lekker meegenomen. Hoe dan ook, de lunch in Optima Forma. Duncan hier op Radio BNT met Vrij Zijn van Marco Borsato. Zometeen op BNT na Miss Lady Gaga. Dit is

0: Martin Garrix, Usher en Don't Look Down op Radio BNT. Goedemiddag.
1: Duncan Fresh.
0: Fijne lunch gewenst op deze dinsdag. De dinsdag dat in het Verenigd Koninkrijk alle ogen gericht zijn op 10 Downing Street. Daar verraadt dat het Britse kabinet en volgens Britse media willen meerdere ministers het vertrouwen in premier Starmer opzeggen. Dat vandaag in het nieuws, ook in Wenen groot in het nieuws, want daar start vandaag het Eurovisie Songfestival met de eerste halve finale. Nederland doet dit jaar natuurlijk niet mee vanwege de deelname van Israël. Verder doet de Hoge Raad uitspraak in een zaak tegen viruswaarheidsvolman Willem Engel. Hij werd eerder in hoger beroep veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur vanwege opruiing in de coronatijd. Bij Mark Nessen gaat een NAVO-oefening van start in het onderscheppen van drones. Dat gebeurt op een speciaal ervoor ingericht terrein van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. En de Giro d'Italia gaat vandaag ook verder. In de vierde etappe voor het eerst door Italië. De vertrekplaats is het zuidelijke Catanzaro. En de finish is na 138 kilometer vandaag. Vanmiddag rond 5 uur in Cosenza in de Giro d'Italia. Terug naar Limburg en Brabant. Dit is BNT met zometeen een nieuwe track naar ABC.

ABC, All of My Heart en Martin Garrix voor Don't Look Down. Ik had je lekker gemaakt met een nieuwe track die ik ging draaien. Al bleef dat wel wat vaag, maar ik ga me je voorstellen. Ik had gisteren al over Sabrina Carpenter. Zij is slechts 1,52 meter, maar groot in muziek maken. En dat is een van de grootste muziekmakers aller tijden. Ook niet ontgaan, Madonna gaat namelijk een nieuw album uitbrengen. Het is echt een dancealbum en ze heeft al wat samenwerkingen gedropt. Tenminste, dat heeft ze laten doorschemeren dat er op dat album allemaal samenwerkingen te horen gaan zijn. En dus is ook nieuw op Radio BNT de nieuwste van Madonna en Sabrina Carpenter. Ze werken samen en afkomstig alvast van het nieuwe album is Bring Your Love.

0: talk about.
1: Overtuigd door de nieuwe Madonna en Sabrina Carpenter op BNT hoorde je Bring Your Love. Ga nou vaker horen op BNT. Fijne track. Je hebt zometeen ook een nieuw rijtje van vier. Daarin Terrence Trent D'Arby. Het regionieuws komt eraan. En eerst even kijken naar het weer. Vandaag half tot zwaar bewolkt. Wolkenvelden, stapelwolken, maar ook opklaringen. Af en toe een bui, maar het is ook grotendeels droog. En slechts 13 graden. Morgen overdag wisselend bewolkt. En dan ietsje warmer als de zon schijnt. 14 à 15 graden dan.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Na een grensoverschrijdende achtervolging heeft de Nederlandse politie zaterdagnacht een Belgische man aangehouden in de bossen bij Hilvarenbeek. Dat blijkt vandaag. De verdachte vluchtte in een gestolen voertuig de grens over en ging er te voet vandoor nadat hij de auto had gedumpt. Politiehond Bodhi wist de man echter snel op te sporen. Bij de aanhouding werd de verdachte door de hond in zijn arm gebeten. In de Duitse plaats Wassenberg, op steenworp afstand van het Limburgse Vlodrop, is gisteravond een man doodgeschoten. Het slachtoffer werd buiten bij een woning onder vuur genomen door een dader die daarna per auto op de vlucht sloeg. Ondanks snelle hulp van een aanwezige militair en de inzet van een traumahelikopter overleed het slachtoffer ter plekke. De Duitse politie is een grootschalige klopjacht gestart, waarbij ook helikopters worden ingezet. En een 14-jarige jongen is gistermiddag op de Kruisenmuntweg in Tilburg slachtoffer geworden van een gewelddadige beroving. De jongen dacht daar zijn fatbike te verkopen aan een geïnteresseerde koper die hij via het internet had leren kennen. In plaats van te betalen trok de man een mes en dwong hij de tiener de fiets af te staan. De politie is nog op zoek naar de dader. Het is een man van rond de 20 tot 25 jaar met een opvallend signalement, waaronder gele tanden en een zwart vest. En tot zover het regionieuws op

rijtje van vier met iets waar we naar hunkeren. The Weeknd, Dancing in the Flames, audio, Black Eyed Peas, Where is the Love, Max en Andy Grammer en Terrence Trent D'Arby. Mocht je hem nog zoeken in het telefoonboek, dan zul je dat moeten doen onder een andere naam tegenwoordig. Van Terrence Trent D'Arby, zo wil hij niet meer genoemd worden. If you let me stay op een BNT. Lekker overzichtelijk is wel dat ik Duncan heet en Duncan blijf heten. Dus mij mag je altijd zo aanspreken. Krijg je zo meteen Katy Perry van me. Roar Tenant to the Lunch van BNT na I Love Your Smile. Dit is Chinese.

Zij is met de voormalig president of premier van Canada, hè, Justin Trudeau. Deze Katy Perry, Roar, hoorde je op radio BNT. I Love Your Smile, daarvoor uit de 90s. Het is een beetje een guilty pleasure. Het komt uit Zweden en op dagen als vandaag, als het Songfestival zijn intrede weer gaat doen, staat Zweden iets meer in de spotlight. Al heeft het eigenlijk nooit iets met het Songfestival te maken gehad. Wel met een classic uit de 70s, namelijk van Sia E, Spacer. Het werd in The Zeros nog een keer gedaan in een dance jasje. Enig idee over welke track het gaat? Je hoort hem zo meteen na Lewis.

0: Conté. Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
1: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
2: Dat is een zonnig prijsje.
1: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
3: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beterleefde saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
6: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
7: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beterleven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ren je in het...

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Britse premier Starmer zal doorgaan met regeren en treedt niet af. Starmer vergaderde vanmorgen met ministers die volgens Britse media niet met hem verder wilden na de verkiezingsnederlaag van vorige week. Zeker 72 Labour-parlementsleden riepen hem op onmiddellijk af te treden. Starmer heeft ook medestanders binnen het kabinet. Maar de staatssecretaris van Volkshuisvesting en Lokale Overheid diende wel haar ontslag in. Havenbedrijf Rotterdam moet niet alleen zijn eigen uitstoot omlaag brengen, maar ook stoppen met het doorvoeren van fossiele brandstoffen naar andere landen. Dat wil milieugroep Advocates for the Future. Die vindt dat de haven zich met het huidige beleid niet houdt aan het klimaatakkoord van Parijs. Daarin is afgesproken dat de wereld in 2050 klimaatneutraal moet zijn, ook Nederland. Vannacht heeft Rusland weer aanvallen op Oekraïne uitgevoerd. Een paar uur na het aflopen van het driedaagse staakt-het-vuren werden drones afgevuurd op de hoofdstad Kiev. President Zelensky spreekt over meer dan 200. Daarbij zijn een wooncomplex van 20 verdiepingen en een kinderopvang geraakt. Op zijn beurt zegt Rusland dat Oekraïne na het verlopen van het staakt-het-vuren drones op Rusland heeft afgevuurd. En de 66-jarige Jan B., verdachte in een zedenzaak met zeker 4 kinderen, wordt opgenomen in het Pieterbaancentrum. B. wordt verdacht van poging tot verkrachting van een peuter en het maken van kinderpornografische afbeeldingen van 2 jonge kinderen. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Dit zegt je toch iets? Dat is Spacer uit de 70s.
3: Duncan Fresh.
2: Maar in de Zero's werd het nog een keer gedaan door Alcazar uit Zweden. Nu op BNT. Crying at the Discotheque.

0: je.
1: Oh, wat een leuke zender. Nou, leuk dat je dat zegt. Radio BNT hier. Met de man die we kennen door het Songfestival. Vandaag gaat het weer van start, hè? De eerste halve finale. En fijn dat hij de finale ooit heeft gewonnen. Want anders hadden we misschien minder van hem gehoord. Damiano David, destijds de frontman van Måneskin natuurlijk. Met Thailand, Rogers hoor je Talk to Me en Crying at the Discotheque was van Alcazar. Goedemiddag en welkom, dit is Radio BNT. Tijdens de lunch met Yves Berendsen zometeen droom jij over mij vannacht. Kygo is onderweg en Tina Turner en David Bowie zijn hier. Dit is Tonight.
2: I want everybody, listen, I want you to sway with me. And we're gonna sing it together tonight.

Fuego, Stargazing op Radio BNT. Yves Berends daarvoor. Droom jij over mij vannacht? Heb je ook de afgelopen dagen een beetje dromen? Een beetje nachtmerries zelfs als het gaat over je eigen kinderen? Dan wel dicht in de buurt. Kinderen die het eindexamen maken. Het is natuurlijk in volle gang. Hè? Vandaag ook weer flink wat examens op het programma. En hoe kun je dan concentreren in vaak zo'n gymzaal vol bankjes, stoelen, andere leerlingen om je heen? Nou, daar hebben ze in Markehagen in Breda, leerlingen van het Markehagen, iets op bedacht. Namelijk in de gymzaal, waar ze dus die eindexamens maken, hangen een hoop planten aan de muur. Die groene wand zou volgens wetenschappelijk onderzoek stressverlagend werken. Maar niet alle leerlingen merken daar iets van. Omroep Brabant sprak bijvoorbeeld met Yveske. En Yveske zei, nou, ik raak er alleen maar afgeleid van. Monique Kemperman is van de stichting die dus die planten daar heeft gehangen. We hebben 4 scholen gevonden die enthousiast waren over het experiment, dat vertelde ze. We hebben gekozen voor pollenloze groene planten. Ze hoeven leerlingen met allergieën niet te niezen en worden ze niet afgeleid door felle kleuren. Het is een vriendelijker uitzicht dan beton. Ja, het zal erbij moeten komen dat je alleen maar zit te niezen omdat je hooikoorts ook nog hebt. Nou, ik ben benieuwd of het wat gaat doen. Lijkt me leuk als we de resultaten van deze specifieke school in Breda even apart gaan analyseren. Of ze beter zijn geworden gemaakt door de groene plant aan de muur. Hier geen groene plant aan de muur, wel heel veel platen die ik van de muur ga afpakken. Weet je wel, heb ik zo mooi tegen de muur gezet, al die LP's. En eentje daarvan is van Alex Warren, want die draai ik zo meteen. Bloodline naar Tears for Fears, BNT en Everybody Wants to Rule the World.

0: Dit waren Ella Ella op Radio BNT. Zometeen een nieuw rijtje van Vier de Buis. Daar komt eraan een Jimmy Bo Horn. Dance Across the Floor hoor je zometeen op Radio BNT. Half tot 12 bewolkt vandaag. Wolkenvelden, stapelwolken en opklaringen. Van alles wat en zo'n 13 graden maximaal vandaag.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Na een grensoverschrijdende achtervolging heeft de Nederlandse politie zaterdagnacht een Belgische man aangehouden in de bossen bij Hilvarenbeek. Dat blijkt vandaag. De verdachte vluchtte in een gestolen voertuig de grens over en ging er te voet vandoor nadat hij de auto had gedumpt. Politiehond Bodhi wist de man echter snel op te sporen. Bij de aanhouding werd de verdachte door de hond in zijn arm gebeten. In de Duitse plaats Wassenberg, op steenworp afstand van het Limburgse Vlodrop, is gisteravond een man doodgeschoten. Het slachtoffer werd buiten bij een woning onder vuur genomen door een dader die daarna per auto op de vlucht sloeg. Ondanks snelle hulp van een aanwezige militair en de inzet van een traumahelikopter overleed het slachtoffer ter plekke. De Duitse politie is een grootschalige klopjacht gestart, waarbij ook helikopters worden ingezet. En een 14-jarige jongen is gistermiddag op de Kruisenmuntweg in Tilburg slachtoffer geworden van een gewelddadige beroving. De jongen dacht daar zijn fatbike te verkopen aan een geïnteresseerde koper die hij via het internet had leren kennen. In plaats van te betalen trok de man een mes en dwong hij de tiener de fiets af te staan. De politie is nog op zoek naar de dader. Het is een man van rond de 20 tot 25 jaar met een opvallend signalement, waaronder gele tanden en een zwart vest. En tot zover het regionieuws op

0: let me go.
1: Vier hits non-stop achter elkaar. Waar hoor je dat nog, hè? Nou, gewoon hier bij Radio BNT. Het gezelligste en leukste radiostation voor Brabant en Limburg. Met Pussycat Dolls, De Bauza, Jimmy Bohorn en Miley Cyrus met Dua Lipa. Zo van de line-up. Prisoner hoor je op Radio BNT. Volg je ook een beetje een prisoner met een blok aan het been dat Radio BNT heet? Kan alleen maar positief zijn, toch? Want hier hoor je de beste hits en classics met Dotan zometeen Home naar Captain Jack. Met Captain Jack.

0: houdt enorm van zeilen en heeft laatst op Netflix een film gevonden over een zeilmeisje dat de hele wereld rondreist. Het was een Australische film, ze komt allemaal moeilijkheden tegen. Maar uiteindelijk komt ze dan bij het Opera House in Australië, gebaseerd op een waargebeurd verhaal. En daar zeilt ze dan aan en heeft ze de wereld rondgereisd als jongste meisje ooit op de wereld. Hartstikke feel-good film. Maar in die film, als ze aanmeert aan dat Opera House in Australië, is gewoon Nederlands product te horen. Namelijk deze plaat van Dotan, Home Holy Hope Radio BNT.
1: De vertaalvraag.
0: Weet je dat ook weer? Hey, ik heb je hulp nodig. Doe graag mee in de vertaalvraag. Als je titel en artiest weet, stuur hem vooral door radiobnt.nl. Ik zoek namelijk titel en artiest bij deze vertaling. Ik moet verhuizen naar een stad die goed voor me is. Een stad die me in beweging houdt, die me laat swingen met energie. Breng je me naar puntje, puntje, puntje dorp. Breng je me naar puntje, puntje, puntje dorp. Als ik het ga zeggen, dan is het veel te makkelijk. Dus enig idee over welke track dit gaat? Je mag het raden via radiobnt.nl. Draai ik hem zo meteen naar Sam Fender en Olivia Dean. Dit is Rain Me In.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
3: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
4: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
3: Die andere stuiterbal daar.
4: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
5: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestreekt.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeven yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor €1,99. En een bak Zaanse Hoeven volle kwark voor maar €1,29. Altijd laag.
10: Wij houden van alle auto's. Auto first, geen gedoe, goed geregeld.
2: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
10: Wij houden van alle auto's. Auto first, geen gedoe, goed geregeld. Bij Auto first houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto first.
11: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
12: De Britse premier Starmer zal doorgaan met regeren en treedt dus niet af. Starmer vergaderde vanmorgen met ministers die volgens Britse media niet met hem verder wilden na de verkiezingsnederlaag van vorige week. Zeker 72 Labour-parlementsleden riepen hem op onmiddellijk af te treden. Starmer heeft ook medestanders binnen het kabinet. De staatssecretaris van Volkshuisvesting en Lokale Overheid, Van Boele, diende wel haar ontslag in. In Brussel demonstreren een paar duizend demonstranten voor de 6e keer in een jaar tijd tegen de bezuinigingsmaatregelen van de Belgische regering. Men vindt dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid. Een van de vakbonden, de ACV, is tegen pensioenhervormingen. De bond vindt dat mensen minder overhouden en toch flexibeler en langer moeten werken. Deze week worden enkele voorgestelde hervormingen besloten in het parlement. Vannacht heeft Rusland weer aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Een paar uur na het aflopen van het driedaagse staakt het vuren werden drones afgevuurd op de hoofdstad Kiev. President Zelensky spreekt over meer dan 200. Op zijn beurt zegt Rusland dat Oekraïne na het verlopen van het staakt het vuren drones op Rusland heeft afgevuurd. Thijs Verwest, alias Didier Tiësto, heeft een rechtszaak tegen een Amerikaanse advocaat van het kantoor gewonnen. Het Amsterdamse gerechtshof oordeelde vandaag dat hij €17 miljoen krijgt vanwege verkeerd belastingadvies. Tiësto bleek jaren geleden in de VS te weinig belasting te hebben betaald. Hij was daar wel toe verplicht, omdat hij er zo lang verbleef dat hij als fiscaal inwoner gold. Maar een advocatenkantoor in Amerika had hem daarover verkeerd voorgelicht. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De vertaalvraag.
13: Daar zaten we in. Ik zocht titel en artiest bij deze opgave. Ik moet verhuizen naar een stad die goed voor me is. Een stad die me in beweging houdt. Die me laat swingen met energie. Breng je me naar puntje, puntje, puntje town. Breng je me naar puntje, puntje, puntje town. Ik zocht hierbij titel en artiest. Dank aan Pepijn.
1: Duncan Fresh.
13: Nou, die wisten het weer glorieus te raden. Het ging inderdaad om Licks, Lips Incorporated, Funky Town

Een album vol samenwerkingen voor Flemming. Radio Blenten. En op dat album kon dan ook geen Belgische samenwerking ontbreken. En dus riep hij de hulp in van Meteor Niet Nodig. En lipsync daarvoor Funky Town in de vertaalvraag op Radio BNT. Het is je dinsdag, lekkere dinsdag. Fijn, zometeen een songfestival track voor je. Claude komt eraan met C'est la vie. En wist je dat het tot de jaren 40 niet normaal was om te lachen op foto's? Het werd gezien als iets voor kinderen of dronkaards. Gelukkig denken we daar nu anders over. Say cheese.

0: Youngblood, Sit and Wait en Claude daarvoor, C'est la vie. Een van de laatste inzendingen die we hadden voor het Songfestival. Hè? Want dit jaar doen we helemaal niet mee. Geen Nederlandse inzending, want Israël doet mee in allemaal moeilijkheden. Dus deden we als Nederland dan maar niet mee dit jaar, als een van de vijf landen. Claude hoorde je, C'est la vie op Radio BNT, ook Lily Allen en Smile. Mag je doen, lekker lachen met de radio. Via DAB Plus of online met de man die 10 jaar geleden nog meedeed voor Nederland op het Songfestival. Hij neemt ook elke ochtend een ijsbad. Wist je dat? Ik heb respect voor Douwe Bob, want ik heb al moeite met een warme douche in de ochtend.
1: De beste hits en classics.
2: De beste hits en classics.

0: de Man op Radio BNT. I'm Your Man met zometeen non-stop vier hits achter elkaar. Rijtje van vier komt eraan. In een disco classic waar je u tegen zegt: The Communards and Don't Leave Me This Way. Zometeen op Radio BNT. Na het regio nieuws en eerst even kijken naar het weer. Het is half tot zwaar bewolkt. Wolkenvelden, stapelwolken, opklaringen, zon, sneeuw. Een van die dingen niet. Het blijft op en bijna droog. En zo'n 13 graden vandaag.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Na een grensoverschrijdende achtervolging heeft de Nederlandse politie zaterdagnacht een Belgische man aangehouden in de bossen bij Hilvarenbeek. Dat blijkt vandaag. De verdachte vluchtte in een gestolen voertuig de grens over en ging er te voet vandoor nadat hij de auto had gedumpt. Politiehond Bodhi wist de man echter snel op te sporen. Bij de aanhouding werd de verdachte door de hond in zijn arm gebeten. In de Duitse plaats Wassenberg, op steenworp afstand van het Limburgse Vlodrop, is gisteravond een man doodgeschoten. Het slachtoffer werd buiten bij een woning onder vuur genomen door een dader die daarna per auto op de vlucht sloeg. Ondanks snelle hulp van een aanwezige militair en de inzet van een traumahelikopter overleed het slachtoffer ter plekke. De Duitse politie is een grootschalige klopjacht gestart, waarbij ook helikopters worden ingezet. En een 14-jarige jongen is gistermiddag op de Kruisenmuntweg in Tilburg slachtoffer geworden van een gewelddadige beroving. De jongen dacht daar zijn fatbike te verkopen aan een geïnteresseerde koper die hij via het internet had leren kennen. In plaats van te betalen trok de man een mes en dwong hij de tiener de fiets af te staan. De politie is nog op zoek naar de dader. Het is een man van rond de 20 tot 25 jaar met een opvallend signalement, waaronder gele tanden en een zwart vest. En tot zover het regionieuws op Radio B.

Misschien hebben je kids dit wel gekeken op Netflix. De K-pop Demon Hunters. Het is uit die animatiefilm Hunter x Hunter Golden als laatste in het rijtje van vieren met ook Jason Mraz, Davina Michelle en Communion Arts met Don't Leave Me This Way. Het is Radio BNT. We houden ervan om af en toe zo'n classic uit de 80s of 90s te pakken die je al lang niet meer had gehoord. En ben eerlijk, deze had je al lang niet meer gehoord. Casey

0: Sam Smith, Dancing with a Stranger, Casey en Jojo daarvoor. En All My Life uit de 90s. Ik heb je hulp zometeen nodig. Wel leuke hulp.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Nou, het is niet dat ik je vraag om me te helpen met afwassen. Het is meer om te vragen of je met me mee wil gaan in het pretpark. Dat heet de Takeover zometeen. Want zometeen heb jij het voor het zeggen. De Radio BNT Takeover komt eraan. En waar heb je zin in? Wat kan ik voor je draaien? Jij hebt het voor het zeggen via radiobnt.nl. Dus waar heb je zin in? Let me know via radiobnt.nl. Draai ik het zo meteen naar Alex Gordino. Summer is nog onderweg en Bright Eyes is van Run Day.

0: Radio BNT.
1: BNT. Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
2: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
5: Psst. Heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA. Een wereld aan ideeën.
6: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
7: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
9: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.

0: van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Ook huishoudens en kleinere bedrijven moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. Dat was al zo voor grote bedrijven. In 2028 komen daar dus onder meer huishoudens bij. In een nieuw rapport waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving dat de kosten per huishouden nogal kunnen verschillen. Sommigen kunnen daardoor zelfs in de knel komen, waarschuwt het Planbureau. Dat vindt dat de politiek met passende maatregelen moet komen. Veel producten die speciaal voor kinderen en baby's worden gemaakt zijn niet gezond, blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau QuestionMark. Dat onderzocht producten zoals babypap, maaltijdpotjes, toetjes en ontbijtgranen. De onderzoekers keken of deze producten passen binnen de schijf van 5 van het voedingscentrum. De meeste van die producten blijken niet aan de richtlijnen te voldoen. In Brussel demonstreren een paar duizend mensen tegen bezuinigingsmaatregelen van de Belgische regering. Men vindt dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid. Een van de vakbonden is tegen pensioenhervormingen. De bond vindt dat mensen minder overhouden en toch flexibeler en langer moeten werken. Deze week worden enkele voorgestelde hervormingen besproken in het parlement. En DJ Tiësto heeft een rechtszaak tegen een Amerikaans advocatenkantoor gewonnen. Het Amsterdamse gerechtshof oordeelde vandaag dat hij 17 miljoen euro krijgt vanwege verkeerd belastingadvies. Tiësto bleek jaren geleden in de VS te weinig belasting te hebben betaald. Hij was daar wel toe verplicht, omdat hij er zo lang verbleef dat hij als fiscaal inwoner gold. Maar een advocatenkantoor in Amerika had hem daarover verkeerd voorgelicht. Tiësto ging daarop in beroep. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Duncan Fresh.
4: Hey, zo heet ik ook. Zometeen de Radio BNT Takeover. Jij hebt het volgens zeggen na Summer en 12 to 12. Radio BNT, waar muziek je. En eerst Alex.

0: gaat niet vervelen, deze plaat. Maar goed, ook 12 to 12 van Summer en Alex Gaudino hoorde je. Destination Calabria op Radio BNT. Let's go, daar gaan we.
1: De Radio BNT Takeover.
0: De nieuwe ronde van de Takeover is bij deze begonnen. De komende 20 minuten is de radio weer van jou. Jij hebt het voor het zeggen. Waar heb je zin in op deze dinsdagmiddag? Heeft je collega al de hele dag iets gefloten wat je niet uit je hoofd krijgt? Misschien wil je dat aanvragen. Wil je iets nieuws aanvragen? Wil je iets ouds aanvragen? Iets Nederlandstaligs? Misschien iets Duits? Het kan allemaal in de Takeover. Dus let me know, waar heb je zin in? RadioBNT.nl. Klik op stuur een appje en dan draai ik wat jij zou willen horen. Ferren die stuurt ook een appje voor de slap bass van Level 42. To be with you again, vraagt hij aan.

ik heb het nog ingehouden, want ik had ook de 6-minuten versie kunnen pakken. Als het aan mij lag, had ik dat gedaan, want ik ben fan van deze beste platen ooit gemaakt. Dat is mijn mening, hè? Duran Duran, Ordinary World, maar misschien ook wel de mening van Marit uit Roermond. Want die vroeg hem aan, Duran Duran, Ordinary World in de Radio BNT Takeover. De Vinyls van daarvoor, Mannenharten en Ferren, die vroeg om Level 42 to be with you again. En zo werkt het. Jij vraagt en ik draai. Zo makkelijk is het. De Takeover is hartstikke bezig. We zitten zo op de helft, dus ik heb nog wel ruimte voor jouw plaats zometeen. Stuur hem door via radiobnt.nl. Klik op stuur een appje en ik draai zometeen je favoriete plaat. Zo simpel is het. Javi uit Tilburg onderweg naar de Wasstraat. Tenminste, daar is hij nu. Heeft Radio BNT nog aanstaan. En wil graag horen Pitbull met Neo, Time of Our Lives.

Elke dag hoor je de Radio BNT Takeover. Rond 3:10 is de radio dan van jou en heb jij het voor het zeggen. RadioBNT.nl is dan het adres. Daar kun je een appje sturen naar de studio voor je favoriete verzoek. Dat deed Javi voor Nio en Pitbull. In de Wasstraat is ze op dit moment. Time of Her Lies draaide ik voor haar in de Takeover op Radio BNT. Ik heb er nog eentje te gaan. Ze is alvast onderweg naar huis. En vraagt aan Living on a Prayer van Bon Jovi. Ik heb het over Solange. Stuur een appje voor deze track. Nu op Radio BNT.

0: eerst even meeblaren richting het einde van de werkdag met het verzoek van Solange. Ze vroeg om Living on a Prayer van Bon Jovi. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de takeover voor vandaag. Morgen rond 3:10 weer een nieuwe ronde. Zometeen al een nieuw rijtje van 4. Daarin lekker dansen met Niels Geuzenbroek en Wild Styles. Even stampen op die werkdag met Year of Summer. Dat zometeen na het regionieuws en het weer voor vandaag. Het is van alles wat, hè. Wolkenvelden, stapelwolken, ook gewoon opklaringen. Misschien zelfs een rode zonnetje. Maar wel maar 13 graden vandaag. Morgen overdag ook wisselend bewolkt met opklaringen en stapelwolken. Ook wat buien over Limburg en Brabant. En dan zo'n 14 à 15 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De Bredase DJ Tiësto, oftewel Thijs Verwest, heeft in hoger beroep een enorme rechtszaak gewonnen van het Amerikaanse advocatenkantoor Greenberg Traurig. Het gerechtshof in Amsterdam heeft bepaald dat het kantoor hem 17 miljoen euro moet betalen vanwege onjuist fiscaal advies. Door een fout van een fiscalist in 2012 over zijn verblijf in de Verenigde Staten kreeg de DJ later te maken met forse naheffingen en boetes van de Amerikaanse Belastingdienst. Het hof stelde Tiësto in het gelijk omdat hij een andere keuze zou hebben gemaakt als hij destijds wel juist was geïnformeerd. Het milieupark aan de businesspark Stijn in Geleen is deze middag uit voorzorg volledig ontruimd. De politie kreeg een melding dat er mogelijk een explosief was aangetroffen tussen het afval. Een gespecialiseerde verkenner van de politie is ter plaatse om te onderzoeken of het daadwerkelijk om explosief materiaal gaat. Het incident volgt op een onrustig weekend voor de milieuparken in de regio. Afgelopen zaterdag werd er op de locatie in Sittard nog een potje radioactief uranium gevonden. En studenten van Tilburg University en Fontys Hogescholen kunnen deze middag weer gebruik maken van het onderwijsplatform Canvas. Het systeem werd vorige week uit voorzorg platgelegd na een hack door de groep Shiny Hunters. Moederbedrijf Instructure heeft inmiddels een deal gesloten met de hackers, waarbij alle gestolen gegevens zouden zijn verwijderd. Terwijl Tilburg en Fontys het platform direct weer openstellen, wachten het Summa College en de TU Eindhoven nog even met het volledig herstellen van de toegang voor studenten om extra technische checks uit te voeren. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: op Radio BNT als laatste in het rijtje van vier. Het befaamde rijtje van vier, maar ook Bebe Rexha en Faithless. New Religion, Insomnia en een nieuw jasje. Billy Ocean, Get Out of My Dreams, Get Into My Car. En de zomer een beetje afdwingen, hè, want dat hebben we deze week wel nodig. Wat valt er tegen, zeg. 13 graden, opklaringen, dat wel, maar ook gewoon regen vandaag. Hè. Met de Year of Summer dwingen we die zomer af, dat is fijn. Radio BNT op je dinsdag. We helpen je richting het einde van de werkdag. Doen we zo meteen naar vieren met de middagshow onderweg met Roosje Schepers. Of Lauren Hill ga je nog horen. Do Up That Thing zo meteen naar Suzanne en Freek. Je hoort ze allebei. Dit is Goud.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht.

Radio BNT met zometeen de middagshow. Roger Schepers is onderweg naar vieren. En ik heb zoveel zin in die eerste plaat die hij gaat draaien. Oh, dat is zomers en dat is fijn. Wat het is, hoor je zometeen naar vieren in de middagshow. Wel thuis en veel plezier zometeen met Roger.

0: BNT.
1: BNT.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Nog een keer! Papa, sneller!
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.

0: van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: Ook huishoudens en kleinere bedrijven... moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. Dat was al zo voor grote bedrijven. In 2028 komen daar dus onder meer huishoudens bij. In een nieuw rapport waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving... dat de kosten per huishouden nogal kunnen verschillen. Sommigen kunnen daarvoor zelfs in de knel komen, waarschuwt het Planbureau. Dat vindt dat de politiek met passende maatregelen moet komen. Veel producten die speciaal voor kinderen en baby's worden gemaakt... zijn niet gezond... blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Questionmark. Dat onderzocht producten zoals babypap, maaltijdpotjes, toetjes en ontbijtgranen. De onderzoekers keken of deze producten passen binnen de schijf van 5 van het voedingscentrum. De meeste van die producten blijken niet aan de richtlijnen te voldoen. In Brussel hebben zo'n 40.000 mensen gedemonstreerd tegen bezuinigingsmaatregelen van de regering. Men vindt dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid. Een van de vakbonden is tegen pensioenhervormingen. De bond vindt dat mensen minder overhouden en toch flexibeler en langer moeten werken. Deze week worden enkele voorgestelde hervormingen besproken in het parlement. En de komende dagen gaat het in de Alpen flink sneeuwen. Voor medio mei is dat uitzonderlijk. Het is in bijna 20 jaar niet voorgekomen dat er zo laat nog sneeuw valt, schrijft Weerplaza. De laatste dagen is de temperatuur in de Alpen omgeslagen van plus 25 graden... naar 6 tot min 10 graden op de hoogste top van de Alpen. In sommige regio's viel de sneeuw vanochtend al tot onder 1200 meter. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt langzaam maar zeker ook in het zuiden van het land wat drukker op de weg. De meeste files die er nu ontstaan zijn de dagelijkse... en hebben nog niet al te veel vertraging. Zoals de A2 bijvoorbeeld Eindhoven richting Maastricht... tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht... 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel... 5 minuten vertraging ook. A50 Eindhoven richting Arnhem... tussen Os, Oost en Ravenstein... 2 kilometer met 5 minuten oponthoud. En de A58 Eindhoven richting Tilburg... tussen Best en Moergestel ook daar 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Roger Schepers.

Ik weet niet of je geweest bent bij de Sisters of Solder in Ziggo een maandje of wat geleden. Dan kon je kijken naar Candy Dulfer, Treintje Oosterhuis en Cilia Romley, Birgit Lewis. En hij was daar ook bij, 80 jaar. En dan gewoon nog een klein beetje rondspringen als of je helemaal op die leeftijd nog van God losgaat. En hij heeft het gewoon ook gedaan ook, dus hoe vet is dat? Ik heb van Birgit, die heb ik vorige week gesproken, begrepen dat het echt geweldig was om met hem samen te werken. En dat het echt fantastisch is als je hem nog op en neer ziet springen op het podium. Stoel Pigeon, I'm a Wonderful Thing, baby. En hij heeft natuurlijk ook Hey Mambo nog gedaan samen met Carlos Santana destijds. Kid Creole en de Coconuts, Andy, I'm Not Your Daddy, opende de middagshow voor vandaag, 12 mei 2026, 12 over 4. Zo, goedemorgen, welkom bij de middagshow tot uurtje of 6. Ja. Er zijn hier mensen die maken 4 uur radio per dag, ik maar 2 uur per dag. Het is alleen maar 1,5 uur geworden, maar ja, ook meteen ook zo'n lekkere lange plaat aan het begin. Dus ach, wat maakt het ook allemaal uit, vrienden. Het weer is op zich een klein beetje om niet al te positief naar huis over te schrijven, want het heeft geregend, dan weer niet, dan weer zon, dan toch weer niet. Dus eigenlijk was het niet helemaal meer te volgen. Maar tussen nu en 6 uur proberen we het wel te laten volgen. We zijn op zoek naar een maximaal genieten. Lekker lang luisteren plaat. Wat zou je willen horen? Laat je inspireren via radiobnt.nl/maximaal genieten. Als je daar doorklikt vind je een lange lijst met lange liedjes die jou wellicht een leuk iets zouden kunnen bieden om zo dadelijk aan te vragen via radiobnt.nl. Het is voor mij vrijdag, voor jou pas dinsdag. Dus dat scheelt natuurlijk een slok op een borrel. We hebben het straks eventjes over de podcast. We hebben het over de wandelvierdaagse in Landgraaf komende week. En over veel meer leuke zaken. Heb jij iets waarvan je denkt, nou, ik zou daar graag in willen delen met de medemens? Dat kan. Kom maar door via radiobnt.nl of @radiobnt ook goed. Of gebruik de socials Facebook, Instagram. We vinden het allemaal prima. In heel Limburg en Brabant via DHB+. Wereldwijd via radiobnt.nl.

BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. Dit is de middagshow. Met Rogier Schepers.

optreden in de Ziggo, toch zij? Ja, ja, ja, want ze zijn volgens mij vierde geworden in de Tribute Battle of the Bands. Daar deden ze het gewoon allemaal. Destiny Child, dit waren de echte. Je hoorde Bagaboo op Radio BNT met daarvoor Save Me Tonight. Die was van David Guetta en Jennifer Lopez. Er is de middagshow op Radio BNT in druilerige dinsdag. Ik heb morgen, ben ik er niet. We hebben morgen een bruiloft. En ik zou het zo sneu vinden als ik de weersverwachtingen van de komende tijd een klein beetje moet geloven. Dan wordt het er niet allemaal echt veel beter op. Dus ik hoop zo voor ze dat ze morgen een beetje droog weer hebben om foto's te maken. Dat zou zo zonde zijn. Sanne en Bram gaan morgen in het huwelijksbootje treden. Nou, alvast heel veel geluk en heel veel plezier. Dat mag je vooraf misschien niet zeggen, maar doe het toch stiekem eens even. En hoop dat jullie in ieder geval goed weer hebben om foto's te maken. Dat zou fijn zijn. Ik bedoel, het speelt zich toch veelal binnen af, maar dan toch moet je toch even niet aan denken. Komende maandag, vrienden, start de avondvierdaagse Landgraaf. Dat is een wandelvierdaagse. Dat is leuk, je kunt kiezen tussen 5 en 10 kilometer. En je kunt je aanmelden via avondvierdaagselandgraaf.nl. Daar staat een aanmeldknop op. Daar kun je aanmelden. Je krijgt gratis fruit, gratis water. En op de route zijn een aantal hele leuke verrassingen ingebouwd. En het is leuk ook om jezelf uit te dagen. Ik heb er vorig jaar zelf al meegedaan. We gaan het ook dit jaar weer doen. Dus ik ga je volgende week op de hoogte houden van hoe het allemaal loopt. Verloopt. En 5 en 10 kilometer per avond. Dus op zich is dat wel lekker. Je loopt er 40 in een week. Dus dat is op zich allemaal te doen. Woon je in de buurt van Landgraaf? Of denk je, nou, weekendje Zuid-Limburg altijd leuk. Ik ga in Landgraaf even wat regelen. Schrijf je dan in via avondvierdaagselandgraaf.nl. En daar dan gewoon even aanmelden. Dan komt het allemaal vanzelf goed. Het is Radio BNT met gisteravond het Ethisch Café. We hebben er weer van genoten, Roeltje. Dankjewel, jongen. Hij was er tussen 7 en 9 met alleen maar louter ethisch op de radio. En dat is ook logisch. Want ja, dat heb je in een ethisch café. De kroeg, full of ethisch. En het is leuk. Back to the 80s. Maar vooral ook ethisch verantwoord. En dat is heel belangrijk. Elke maandagavond tussen 7 en 9. Hier op uw eigen Radio BNT, dames en heren. Ja. Als je ons wilt bereiken, dan kan dat uiteraard via de socials of via de mail, dat zei ik al. En in heel Limburg en Brabant via DHB+, wereldwijd via radiobnt.nl. Dat is wie we zijn en waar je ons kunt vinden. En dat is door de week, maar dat is ook in het weekend. Oh, nou, hier is het weekend.

0: Nieuw-Zeeland. Giving a Nickel for Goodbye van Raccoon. Met daarvoor Save Your Tears. En die was dan weer van The Weeknd. Exact 4:30. Wat doen we er toch lekker, vrienden? We kijken even naar het weer. Vandaag een gaatje of 12. Met zon, regen, eigenlijk van alles en nog wat. En vanavond daalt de temperatuur uiteraard weer snel naar 4:30. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag. Iets wat meer drogere periode. En de regenkans neemt een klein beetje af. Dat zou heel erg fijn zijn. Zo dadelijk hoor je overigens van Patricia haar favoriete Maxima genieten. Lekker lang luisteren naar Erik Evengroen en Duncan Frus.
1: Radio BNT. Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
2: De Bredase DJ Tiësto, oftewel Thijs van West, heeft in hoger beroep een enorme rechtszaak gewonnen van het Amerikaanse advocatenkantoor Greenberg Traurig. Het gerechtshof in Amsterdam heeft bepaald dat het kantoor hem 17 miljoen euro moet betalen vanwege onjuist fiscaal advies. Door een fout van een fiscalist in 2012 over zijn verblijf in de Verenigde Staten kreeg de DJ later te maken met forse naheffingen en boetes van de Amerikaanse Belastingdienst. Het hof stelde Tiësto in het gelijk omdat hij een andere keuze zou hebben gemaakt als hij destijds wel juist was geïnformeerd. Het milieupark aan de Businesspark Stijn in Geleen is deze middag uit voorzorg volledig ontruimd. De politie kreeg een melding dat er mogelijk een explosief was aangetroffen tussen het afval. Een gespecialiseerde verkenner van de politie is ter plaatse om te onderzoeken of het daadwerkelijk om explosief materiaal gaat. Het incident volgt op een onrustig weekend voor de milieuparken in de regio. Afgelopen zaterdag werd er op de locatie in Sittard nog een potje radioactief uranium gevonden. En studenten van Tilburg University en Fontys Hogescholen kunnen deze middag weer gebruik maken van het onderwijsplatform Canvas. Het systeem werd vorige week uit voorzorg platgelegd na een hack door de groep Shiny Hunters. Moederbedrijf Instructure.

0: heeft inmiddels een deal gesloten met de hackers, waarbij alle gestolen gegevens zouden zijn verwijderd. Terwijl Tilburg en Fontys het platform direct weer openstellen, wachten het SUMA College en de TU Eindhoven nog even met het volledige stellen van de toegang voor studenten om extra technische checks uit te voeren. En tot zover het regionieuws op radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt langzaam maar zeker ook in het zuiden van het land wat drukker op de weg. De meeste files die er nu ontstaan zijn de dagelijkse en hebben nog niet al te veel vertraging. Zoals de A2 bijvoorbeeld Eindhoven richting Maastricht, tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel 5 minuten vertraging ook. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os, Oost en Ravenstein 2 kilometer met 5 minuten oponthoud. En de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel, ook daar 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Van half over half vijf is het op Radio BNT op dit moment. En ja, leuk dat je de radio aan hebt staan. Als je hem net aanzet en je hebt ons gevonden, laat ons alsjeblieft nooit meer los. En deel het met de mensheid. Wie is Radio BNT? Wat doen we? En waar kun je ons vinden? Vertel het op de gym bijvoorbeeld. De tennisclub bij de koffieautomaat. Maakt ons niet uit als je het maar doet. Hey Patricia, ik hoop dat je ergens waar je op dit moment dan ook bent een dansje gedaan hebt. We draaien Madonna en Vogue. Maximaal genieten. Lekker lang luisteren. Ze schrijft, ik hoorde jou vorige week Vogue draaien van Madonna. Zou je de lange versie een keer willen doen? Nou, bij deze dan gedaan. En het grappige om te melden is voor de nerds onder ons, toen dit liedje uitkwam op CD single, was dit de versie die erop stond. En dat was de enige. De gewone radio-edit staat er niet eens op. Die moet je dan echt alweer op een verzamelalbum of zo terug gaan vinden. En dit was de originele CD-single. Dus eigenlijk de 12-inch versie. Madonna en Vogue, dankjewel Patricia voor het aanvragen. Als jij een idee hebt voor een Maximaal Genieten lekker lang luisteren, dan kruip even in de Radio BNT/Maximaal Genieten playlist die je op Spotify vindt. En daar zou je even wat leuke liedjes kunnen uitzoeken. Dan kan het vanaf komende maandag meer. Morgen, donderdag en vrijdag zit Erik Kerkhoff hier. En gaat denk ik geen Maximaal Genieten doen. Maar vraag het dan gewoon aan. Als je een goede Maximaal Genieten hebt, even een berichtje naar radiobnt.nl. Komt het allemaal direct voor elkaar. Alleen dan niet deze week meer, zeg maar. Dat is waar je naar luistert. En overal en altijd je eigen favoriete radiozender bij je. Vrienden, komende zaterdagavond om 6 uur is het weer Radio BNT Party Night geblazen. Dus je favoriete soul, funk en disco classics mogen ook deze kant op. Moet je alleen nog heel even wachten. Gaat zaterdagavond pas gebeuren. Roger.

En dat was Bruno Mars. You're I just might. Lekker liedje is dit, hè? Heerlijk. Je moet, als je de kans krijgt, dat album eens even gaan beluisteren van hem. Dat is absoluut de moeite waard. Er staat een hele mooie ballad op. All My Soul staat er natuurlijk op. Dat is een liedje wat ik al een aantal keer aan je heb laten horen. Ook in de Party Night. En dat zou wel eens een nieuwe single kunnen worden. En ja, deze I Just Might is natuurlijk ook lekker. In Romantic heet de plaat, maar zo heet ook de tour die hij gaat doen. Hij gaat naar Nederland komen, naar de Johan Cruijff Arena. Bruno Mars. En ja, het is echt gewoon heel erg lekker wat die man maakt. Ik vind het echt fantastisch. Knap ook hoe je dit allemaal gerealiseerd krijgt trouwens. Want het is de bad guy. Het is misschien wel de nieuwe Michael Jackson. Oh jee. Dan krijg ik weer heel veel mensen over me heen, denk ik. Ook mee uitkijken. Want die film rondom Michael Jackson is zeer populair nu, hè, op dit moment. En die film die is in de bios te zien over het leven van Michael, waarin de neef van Michael Michael speelt, zeg maar. Dus ja, the bad guy Bruno Mars. Of dat de nieuwe Michael Jackson is, ja, misschien ook wel, misschien ook niet. Ik ga er nog niet druk om maken, denk ik.

0: Ja, ik kan nou iets anders gaan zingen, want er is ooit een persiflage geweest op dit liedje. Perspoor, Gedengedeng, Guus Meeuwers en Van Gant. Ooit begonnen in 1995 met Het is een nacht natuurlijk. Eerste album heette Schilderij, waar dat op stond trouwens. En daar is dit de opvolger van. Was net als Het is een nacht ook gewoon een nummer 1 hit. En er is ooit een vertaling gemaakt door een niet-naam te noemen band. En dat had iets met Stoep te maken. Meer ga ik ook niet uitleggen hierover. Dat voert te ver. En Rain Down On Me was van Kane daarvoor. En ja, ik heb het idee, in de tijd toen dit uit was, dat Dinant gewoon verstaanbaar was. Ik hoorde hem nou de afgelopen maanden natuurlijk in The Voice of Holland als jurylid. En dan dacht ik vaak, ja Dinant, sorry, ik probeer te volgen, maar ik... Ja, ik weet nog niet wat er met hem aan de hand is eigenlijk, maar het is... Heb ik het idee qua verstaanbaarheid wat minder geworden. Maar dat kan aan mij liggen. Vrienden, zo dadelijk hoor je de nieuwsupdate van 5 uur. We gaan even boodschappen doen. En Erik Evengroen zit bij de ABB in Den Haag om je bij te praten over de actie.
1: Radio BNT.
2: BNT. Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
3: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
7: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
8: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
9: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor €1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar €1,29. Altijd laag.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
11: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
12: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
13: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Radio BNT.
1: Dit is de nieuwsupdate.
14: Ook huishoudens en kleinere bedrijven moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. Dat was al zo voor grote bedrijven. In 2028 komen daar dus onder meer huishoudens bij. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt dat de kosten per huishouden nogal kunnen verschillen. Sommigen kunnen daardoor zelfs in de knel komen. Het Planbureau vindt dat de politiek met passende maatregelen moet komen. De Nederlandse drankjesproducent Stelz gaat de reclame in bushokjes van het alcoholhoudende drankje Hard Lemonade aanpassen. De indruk kan ontstaan dat het om een soort limonade gaat, maar nu er discussie is ontstaan, gaat het bedrijf deze uiting aanpassen, zodat nog duidelijker is dat het om een alcoholhoudende drank gaat, bevestigt het bedrijf na berichtgeving van RTL Nieuws. Hard Lemonade bevat net als andere Stelz producten 4,5%. De Verenigde Staten hadden vorige maand de grootste prijsstijging van bijna 3,8% dan een jaar eerder. Dat komt vooral door duurdere brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. In maart, toen de oorlog net was uitgebroken, was de inflatie 3,3% ten opzichte van een jaar eerder. Zolang de Straat van Hormuz gesloten blijft, betalen handelaren veel voor een vat olie. En daarvan profiteren olieproducenten en olieverwerkers, melden autoriteit, consument en markt. En de komende dagen gaat het in de Alpen flink sneeuwen. Voor medio mei is dat uitzonderlijk. Het is in bijna 20 jaar niet voorgekomen dat er zo laat nog sneeuw valt, schrijft Weerplaza. De laatste dagen is de temperatuur in de Alpen omgeslagen van plus 25 graden naar 6 tot min 10 graden op de hoogste bergtoppen van de Alpen. Tot slot het weer. Vanavond komen nieuwe buien vanaf de Noordzee ons land binnen en die verspreiden zich over het hele land. De KNMI waarschuwt voor zware windstoten in het noordelijk kustgebied. In de loop van de nacht wordt het weer wat vaker droog. Bij opklaringen koelt het af naar 4 graden. Maar op de meeste plaatsen wordt het niet kouder dan 7 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast vooral dagelijkse files in het zuiden van het land, de meeste oponthoud nu op de A2 onder andere van Eindhoven naar Maastricht. Bij Echt is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 20 minuten. A4, Antwerpen richting Rotterdam. Ook een ongeluk ter hoogte van Bergen op Zoom. Dus staat daar 11 kilometer file met ook 20 minuten vertraging. En verder valt ook nog op de A58 Tilburg richting Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp staat 6 kilometer file. En dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Roger Schepers.

Caballo. Kleine cursus Spaans die je gewoon eventjes aan het begin van deel 2 van de middagshow van ons krijgt. Ineens was hij daar in 2000. Muziek van 26 jaar geleden. Het werd een dikke vette nummer 1 hit voor King Africa. King Africa La Bomba. Het is de middagshow op Radio BNT voor 12 mei 2026. Vrienden, goedemiddag. Welkom terug bij de radio. En je hoort het al, vanavond kans op zware windstoten. Is het er weer een... komt Co weer langs? Weet iemand dat? Komt Co langs? Co, de geel of de rood of... Ik weet het niet, hè? Nou, we wachten er nog even af wat er allemaal gaat gebeuren. Maar we zitten midden in de lente. In de Alpen gaat het sneeuwen. Mijn god, wat is er aan de hand? Nou weet ik allemaal dat het in april ook nog wel kan sneeuwen. April doet wat hij wil natuurlijk. Maar ja, nu nog gaat sneeuwen half mei in de Alpen, vrienden. We wachten het met z'n allen rustig af. Heel benieuwd. Heb je toevallig ergens een verlaten wintersport geboekt naar de Alpen? Dan alvast heel veel plezier. Hey, de middagshow op BNT. Als je ons gevonden hebt, houd ons vast en laat ons nooit meer los. Wees ambassadeur van Radio BNT. En vertel het overal tegen iedereen die het horen wil. Ga er maar gewoon vanuit dat ze het willen horen. Dat kan bijna niet anders. En heel Limburg en Brabant via DHB+, wereldwijd via radiobnt.nl. En check ook onze socials, Instagram, Facebook, @radiobnt. En natuurlijk onze fijne website, de reclame die je op de weg ook ziet. Op rotondes in Sittard langs de weg. Als je bij Kelper Olen rijdt, dan vind je dat ook. En ja, de auto staat hier waarschijnlijk ook lekker keihard aan. Dus ben je onderweg van je werk terug naar huis? Misschien naar een lekkere, fijne, vrije dinsdagavond? Dan heel veel plezier. Houd de radio in ieder geval hier lekker op BNT.

Maar heb je daarentegen zoiets van, goh, ik moet de middagdienst werken of dadelijk nog een nachtdienst, dan moet je er straks nog aan de bak. Wensen we je uiteraard veel succes en laat dit dan vitamintjes voor je zijn op de radio. Vraag met je collega's je favoriete muziek aan en stuur die in een lange lijst naar radiobnt.nl. Morgen vroeg op de radio in de Baas zijn tijd. She like the love.

Radio BNT. Zeker wel, voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT.

En ineens was het 1996 op Radio BNT. Michael Jackson, All I Wanna Say Is They Don't Really Care About Us. En die stond op de verzamelaar History van Michael, die uitkwam in de jaren 90. Eén album met allemaal oude tracks, Beat It, Billie Jean en zo. En één album met totaal nieuwe tracks. En daar was dit er eentje van, They Don't Care About Us. Er stond ook een nummer Come Together van de Beatles op. In die tijd had Michael Jackson namelijk de rechten van de Beatles. En toen kon hij dus daarmee doen wat hij wilde. Dus bracht hij ook liedjes uit van de Beatles. Come Together, dat heeft hij gedaan even. Ja. Ja, de Beatles en de Stones. Nou, de Stones. Komende vrijdag komt er namelijk een nieuwe plaat van de Stones uit. De single In The Stars, die ik je vorige week heb laten horen, komt komende vrijdag op vinyl uit. Dat je dat weet. Ook een nieuwe album van Sir Paul McCartney komt uit. En die heb ik bij Pinkpop nog live gezien een aantal jaar geleden. Toen vond ik zijn stem al een beetje ingeboet hebben. Maar dat is natuurlijk nou nog wat minder. Maar toch komt er gewoon een full-length nieuw album aan. Vorige week een interview gehoord bij een van de collega's met Jorik van Noorden. Jorik die is daarbij geweest toen het album gepresenteerd werd. Paul was daarbij uiteraard. Het hele album werd gewoon gedraaid. Paul zat daar op een stoel eigenlijk te genieten van zijn eigen nummers. Maar het is een van de meest persoonlijke platen die hij ooit gemaakt heeft. Meestal zegt een artiest dat mijn laatste album is het beste album dat ik ooit gemaakt heb. Nou, dat zal Sir Paul McCartney ook gezegd hebben. En komende vrijdag komt hij dan officieel uit, het nieuwe album van Paul McCartney. Dan weet je dat alvast in het kader van de naderende New Music Friday, dames en heren.

Ik kreeg een berichtje via radio.bnt.nl van Jos. En die wilde een liedje horen. Die hoorde mij praten over een bruiloft. Ja, dat is inderdaad waar. Morgen een bruiloft. Dus hij kwam meteen met deze. Ook wel leuk. Via radio.bnt.nl. Billy Idol en The White Wedding.

Thee in de middagshow, dat is waar je naar luistert. Got to turn around, Fats and Small, White Wedding. Daarvoor van Billy Idol, aangevraagd door Jos. Dankjewel voor de aanvragen. And That's the True van Gracie Abrams hoorde je achter elkaar. Tijd is 6:03. Het is Radio BNT, smakelijk eten. Mag ik even lekker bij je aanschuiven alsjeblieft? Ik vind het leuk, wil nog even een half uurtje lekker met je delen. Voordat we lekker sapies de avond ingaan en gaan genieten van de muziek van BNT. Morgenochtend om 7 uur word je gewekt door Erik Kreutzer in de wakkerste ochtendshow van Nederland. Dit is de ochtendshow van BNT inderdaad. Met je favoriete top 3, je favoriete wordt wakker plaat. En het laatste shownieuws is het eerst op de radio. Lekker morgenochtend tussen 7 en 10. In de baas en tijd hoor je daarna tussen 10 en 12 samengesteld. Wellicht door jou als je met collega's een lange lijst met liedjes samenstelt. Die stuurt naar radiobnt.nl. En waarschijnlijk kun je daardoor beter functioneren op je werk. Hoe vet is dat? Met Duncan in de middag vanaf 12 uur. En om 4 uur is daar Erik Kerkhoff. En hij presenteert dan...

0: Ava Max en Tiesto en de Motto op Radio BNT. En dat is mooi, want je hoort dus juist in het nieuws. Thijs van West uit Breda komt. Hij wint een rechtszaak, krijgt 17 miljoen uitgekeerd. Wow. Ik weet niet of Thijs daar nog van wakker schrikt. Want die man heeft nogal wat omgezet in het verleden. Maar ja, 17 miljoen bijgeschreven krijgen op je bankrekening is toch volgens mij niet helemaal verkeerd, lijkt mij zo, hè? Het is 5:30, smakelijk eten. Dit is Radio BNT. 12 graden vandaag. We kijken eventjes naar het weer, zoals je weet. En ja, het regent. En dan weer niet. Dan schijnt de zon. En dan weer niet. Het is een beetje een kwakkeldag. Vanavond datatemperatuur. Vanavond kans op zware windstoten. Co komt langs. Ik weet even niet welke co. Dat is volgens nog niet helemaal bekend. En ja, morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag. Het zal wel iets minder nat, dus meer droog zijn.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: De Bredase DJ Tiesto, oftewel Thijs van West, heeft in hoger beroep een enorme rechtszaak gewonnen van het Amerikaanse advocatenkantoor Greenberg Traurig. Het gerechtshof in Amsterdam heeft bepaald dat het kantoor hem 17 miljoen euro moet betalen vanwege onjuist fiscaal advies. Door een fout van een fiscalist in 2012 over zijn verblijf in de Verenigde Staten kreeg de DJ later te maken met forse naheffingen en boetes van de Amerikaanse Belastingdienst. Het hof stelde Tiesto in het gelijk omdat hij een andere keuze zou hebben gemaakt als hij destijds wel juist was geïnformeerd. Het milieupark aan de Businesspark Stijn in Geleen is deze middag uit voorzorg volledig ontruimd. De politie kreeg een melding dat er mogelijk een explosief was aangetroffen tussen het afval. Een gespecialiseerde verkenner van de politie is ter plaatse om te onderzoeken of het daadwerkelijk om explosief materiaal gaat. Het incident volgt op een onrustig weekend voor de milieuparken in de regio. Afgelopen zaterdag werd er op de locatie in Sittard nog een potje radioactief uranium gevonden. En studenten van Tilburg University

0: platgelegd na een hack door de groep Shiny Hunters. Moederbedrijf Instructure heeft inmiddels een deal gesloten met de hackers, waarbij alle gestolen gegevens zouden zijn verwijderd. Terwijl Tilburg en Fontys het platform direct weer openstellen, wachten het SUMA College en de TU Eindhoven nog even met het volledig herstellen van de toegang voor studenten om extra technische checks uit te voeren. En tot zover het Regio Nieuws op Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast vooral dagelijkse files in het zuiden van het land, de meeste oponthoud nu op de A2 onder andere van Eindhoven naar Maastricht. Bij Echt is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 20 minuten. A4, Antwerpen richting Rotterdam. Ook een ongeluk ter hoogte van Bergen op Zoom. Er staat daar 11 kilometer file met ook 20 minuten vertraging. En verder valt ook nog op de A58 Tilburg richting Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp staat 6 kilometer file. En dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wat een hit is dit, zeg. Hey. Robert van Hemert en Donny. En plop. What that now? Nou ja, dat hoeft niet per se, maar het kan wel. Er is verder niks aan de hand. Overigens, die Robert van Hemert is dan weer de winnaar van de Verraders. Donny doet het tegenwoordig met iedereen. Met Frans Bauer staat hij in de hitparade. Met Sarah staat hij in de hitparade. En hij gaat met K3 een liedje maken. Althans, dat hebben ze gedaan. Dat heeft te maken met een fout feestje ergens in Nederland. En ja, daar had Donny er nog niet mee gedaan. Dus wel, zijn wel de nieuwe K3'tjes trouwens. Niet de oudjes, hè, dat je dat even weet. En daarvoor in 1978, Dreadlock Holiday van 10cc met Graham Gouldman in de gelederen. En daar kom ik binnen enkele ogenblikken nog heel even op terug. De klok zegt 6:12.
1: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij De Podcast.
0: De podcast die check je via de podcast-app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube, radiobnt.nl/podcast. Daar vind je ze allemaal. Er staan er reeds 103 online. Jos Menne is de laatste. En die is afgelopen zaterdag online gekomen. Komt uit Wiertje. Heeft ook een album uitgebracht nu. Dat heeft hij in het Weers dialect gedaan. Dat heeft hij wel vaker gedaan hoor. Maar die is nu uit op vinyl. Hij heeft een eigen label, The Rock Inc. En hij produceert een hele hoop metal muziek. Dat heeft hij op cd gedaan. Maar nu de eerste keer dat er een vinyl van de band rolt. En dat is dan zijn eigen vinyl. Dan een bijzonder verhaal. Hij is door diepe dalen gegaan. En heeft ook High Mountains beklommen met Sinatra in de jaren 80 bijvoorbeeld. Limburgse band die we kennen van Lover Loneliness. Daar was hij de leadzanger van. Robbie Valentine heeft daar overigens ook nog eens in gezeten. Dus als je een leuk podcast wil luisteren, dan zou die van Jos Menne heel goed passen. Of die van Graham Gouldman natuurlijk. De zanger van 10cc. Ik heb hem mogen ontmoeten in Elslo vorig jaar. En daar deden ze een feestje Koningspop. En ja, daar mocht ik met hem praten. En interessant verhaal over een album dat toen is uitgekomen trouwens. En leuk, internationale sterren. Young Gun, Silver Fox bijvoorbeeld ook. Een stipt over internationale sterren. En er komt nog heel veel moois aan, kan ik je melden. Ik zou het leuk vinden als je de podcast volgt. Dan krijg je ook een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. En het zou nog leuker zijn als je hem dan vervolgens ook deelt met je eigen sociale.

Martin Garrix hoorde je samen met... met wie eigenlijk? Mad was het liedje wat je hoorde. En een dikke vette hit trouwens. Love deed natuurlijk mee op dit liedje. Ja, ik zou bijna Love vergeten. Het is een laafje. Leuk laafje. We hebben ze eigenlijk allemaal gehad. We hebben Tiësto gehad. We hebben Guetta gehad. We hebben Garrix gehad. We zijn er wel. We zijn rond. Er kan ons niks meer gebeuren. All Good Things Come to an End. Raden we ervoor van Nelly Furtado. Liedje geschreven door Chris Martin van Coldplay. En dat is een album wat als vreemde eend stond op het album Loose. Dat is het album wat geproduceerd is door Timbaland. Het album van Nelly Furtado. Daar stond... Get It Right stond daarop. Natuurlijk Control. Nou goed. En dit liedje stond erop. Dat was eigenlijk iets totaal anders dan de rest van de plaat. Grappig, hè? Het is 9 voor 6. Het is Radio BNT. En de middagshow die hoor je in heel Limburg en Brabant via DHB+. Wereldwijd via radiobnt.nl. En dat 7 dagen per week. 24 uur per dag. Ik weet dat het een beetje oudbollig klinkt, maar het is zo. Je kunt ons via de socials bereiken, vrienden. @RadioBNT. Facebook, Instagram. En dan mag je alles met ons delen wat je kwijt wil.

Prince and the Revolution, I Would Die For You uit het legendarische Purple Rain album. 6 voor 6, dubbele tijdmelding op de radio. Vrienden, de show is bijna klaar. Ik ga je nog even verwijzen naar de avondvierdaagse Landgraaf. Komende maandag wordt die afgetrapt, 4 dagen lang. Je kunt kiezen tussen 5 of 10 kilometer. Als je wil aanmelden, doe je dat via avondvierdaagselandgraaf.nl. Daar vind je een knop waar je kunt aanmelden. En tijdens de route die je loopt, krijg je gratis fruit, gratis water. En er zitten nog leuke verrassingen in de routes gebouwd ook. 5 of 10 kilometer komende maandag van start. Avondvierdaagse Landgraaf.nl. Daar vind je alle informatie. Ik ga je een fijne avond wensen. Spreek je komende zaterdagavond om 6 uur... voor een nieuwe aflevering van de Radio BNT Party Night. Dus vraag je favoriete soul, funk en disco tracks aan. Dan hoor je ze komende zaterdagavond tussen 6 en 10 op de radio. Morgen is Erik hier. Ik spreek je dus komende zaterdag in de laatste woorden. Je gelooft het of niet. Die zijn voor DJ José.

0: BNT.
1: BNT. Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1 plus 1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
6: Volgens de Amerikaanse krant The Wall Street Journal hebben de Verenigde Arabische Emiraten meerdere luchtaanvallen uitgevoerd op Iran tijdens de huidige oorlog. De krant baseert zich hierbij op anonieme bronnen. De Emiraten zelf hebben nog niet gereageerd. Mocht het nieuws kloppen, dan is er nu voor het eerst sprake van een derde land dat direct betrokken is bij de aanval op Iran. De Nederlandse politie heeft de afgelopen maanden tientallen arrestaties verricht naar aanleiding van een grootschalig onderzoek. De directe aanleiding was de aanhouding van twee Nederlanders in Colombia. Die worden verdacht van ernstige misdrijven zoals afpersing, mishandeling en ontvoering. De mannen van 42 en 47 jaar oud werden in februari in Colombia opgepakt. Ze zouden vanuit Zuid-Amerika een sleutelrol hebben gespeeld in de drugshandel richting Europa. Ruim de helft van de Nederlanders staat positief tegenover duurzame keuzes voor de energietransitie, maar in de praktijk onderneemt het merendeel geen actie. Volgens Milieucentraal twijfelen veel mensen aan wat verduurzaming hen op de korte termijn concreet oplevert. Daarnaast speelt onzekerheid over het volle stroomnet een grote rol in de terughoudendheid. En het is vandaag de dag van de zorg, de dag waarop zorgmedewerkers wereldwijd extra waardering krijgen voor hun onmisbare werk. De datum is niet toevallig gekozen. Het is de geboortedag van Florence Nightingale, de grondlegger van de moderne geneeskunde. Naast de feestelijke kant is er vandaag ook aandacht voor de grote uitdagingen in de sector. Er is namelijk nog steeds een flink tekort aan wijkverpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers en ander zorgpersoneel. En dan nog het weer. Vanavond raakt het bewolkt en in de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: De Bredase DJ Tiësto, oftewel Thijs Verwest, heeft in hoger beroep een enorme rechtszaak gewonnen van het Amerikaanse advocatenkantoor Greenberg Traurich. Het gerechtshof in Amsterdam heeft bepaald dat het kantoor hem 17 miljoen euro moet betalen vanwege onjuist fiscaal advies. Door een fout van een fiscalist in 2012 over zijn verblijf in de Verenigde Staten kreeg de DJ later te maken met forse naheffingen en boetes van de Amerikaanse Belastingdienst. Het hof stelde Tiësto in het gelijk omdat hij een andere keuze zou hebben gemaakt als hij destijds wel juist was geïnformeerd. Het milieupark aan de businesspark Stijn in Geleen is deze middag uit voorzorg volledig ontruimd. De politie kreeg een melding dat er mogelijk een explosief was aangetroffen tussen het afval. Een gespecialiseerde verkenner van de politie is ter plaatse om te onderzoeken of het daadwerkelijk om explosief materiaal gaat. Het incident volgt op een onrustig weekend voor de milieuparken in de regio. Afgelopen zaterdag werd er op de locatie in Sittard nog een potje radioactief uranium gevonden. En studenten van Tilburg University en Fontys Hogescholen kunnen deze middag weer gebruik maken van het onderwijsplatform Canvas. Het systeem werd vorige week uit voorzorg platgelegd na een hack door de groep Shiny Hunters. Moederbedrijf Instructure heeft inmiddels een deal gesloten met de hackers, waarbij alle gestolen gegevens zouden zijn verwijderd. Terwijl Tilburg en Fontys het platform direct weer openstellen, wachten het Summa College en de TU Eindhoven nog even met het volledig herstellen van de toegang voor studenten om extra technische checks uit te voeren. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

beste afsluiter van je werkdag is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT.

0: BNT.
1: BNT.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
8: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
9: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: Volgens de Amerikaanse krant The Wall Street Journal hebben de Verenigde Arabische Emiraten meerdere luchtaanvallen uitgevoerd op Iran tijdens de huidige oorlog. De krant baseert zich hierbij op anonieme bronnen. De Emiraten zelf hebben nog niet gereageerd. Mocht het nieuws kloppen, dan is er nu voor het eerst sprake van een derde land dat direct betrokken is bij de aanval op Iran. De Nederlandse politie heeft de afgelopen maanden tientallen arrestaties verricht naar aanleiding van een grootschalig onderzoek. De directe aanleiding was de aanhouding van twee Nederlanders in Colombia. Die worden verdacht van ernstige misdrijven zoals afpersing, mishandeling en ontvoering. De mannen van 42 en 47 jaar oud werden in februari in Colombia opgepakt. Ze zouden vanuit Zuid-Amerika een sleutelrol hebben gespeeld in de drugshandel richting Europa. Ruim de helft van de Nederlanders staat positief tegenover duurzame keuzes voor de energietransitie, maar in de praktijk onderneemt het merendeel geen actie. Volgens Milieucentraal twijfelen veel mensen aan wat verduurzaming hen op de korte termijn concreet oplevert. Daarnaast speelt onzekerheid over het volle stroomnet een grote rol in de terughoudendheid. En het is vandaag de dag van de zorg. De dag waarop zorgmedewerkers wereldwijd extra waardering krijgen voor hun onmisbare werk. De datum is niet toevallig gekozen. Het is de geboortedag van Florence Nightingale, de grondlegger van de moderne geneeskunde. Naast de feestelijke kant is er vandaag ook aandacht voor de grote uitdagingen in de sector. Er is namelijk nog steeds een flink tekort aan wijkverpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers en ander zorgpersoneel. En dan nog het weer. Vanavond raakt het bewolkt en in de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: De Bredase DJ Tiësto, oftewel Thijs van West, heeft in hoger beroep een enorme rechtszaak gewonnen van het Amerikaanse advocatenkantoor Greenberg Traurig. Het gerechtshof in Amsterdam heeft bepaald dat het kantoor hem 17 miljoen euro moet betalen vanwege onjuist fiscaal advies. Door een fout van een fiscalist in 2012 over zijn verblijf in de Verenigde Staten kreeg de DJ later te maken met forse naheffingen en boetes van de Amerikaanse Belastingdienst. Het hof stelde Tiësto in het gelijk omdat hij een andere keuze zou hebben gemaakt als hij destijds wel juist was geïnformeerd. Het milieupark aan de Businesspark Stijn in Geleen is deze middag uit voorzorg volledig ontruimd. De politie kreeg een melding dat er mogelijk een explosief was aangetroffen tussen het afval. Een gespecialiseerde verkenner van de politie is ter plaatse om te onderzoeken of het daadwerkelijk om explosief materiaal gaat. Het incident volgt op een onrustig weekend voor de milieuparken in de regio. Afgelopen zaterdag werd er op de locatie in Sittard nog een potje radioactief uranium gevonden. En studenten van Tilburg University en Fontys Hogescholen kunnen deze middag weer gebruik maken van het onderwijsplatform Canvas. Het systeem werd vorige week uit voorzorg platgelegd na een hack door de groep Shiny Hunters. Moederbedrijf Instructure heeft inmiddels een deal gesloten met de hackers, waarbij alle gestolen gegevens zouden zijn verwijderd. Terwijl Tilburg en Fontys het platform direct weer openstellen, wachten het Summa College en de TU Eindhoven nog even met het volledig herstellen van de toegang voor studenten om extra technische checks uit te voeren. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

0: Day.
1: Nog een keer!
2: Papa, sneller!
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
4: Alles.

0: AH borrelhapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld. Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
2: De hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
5: Eerste schooldag?
4: Ja, zo lastig.
5: Het went, hoor. Echt. Zin in een koffietje?
4: Ja, lekker.
6: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
7: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bedstreekt.
8: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
9: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: Een automobilist is vanmiddag op knooppunt Valburg van de weg geraakt en na een val op de lager gelegen A15 beland. Het opmerkelijke ongeluk gebeurde bij de verbindingslus vanaf de A50 vanuit de richting Os. De auto kwam na het verlaten van de rijbaan terecht op het kruisende wegvlak en dat zorgde voor een gevaarlijke situatie. Het is nog onduidelijk waardoor de bestuurder de macht over het stuur verloor. Het slachtoffer raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt Omroep Gelderland. Twee Duitse NAVO-militairen zijn vandaag in het Limburgse Brunsum aangevallen door een groep onbekenden. De daders kwamen uit een auto en belaagden de militairen, die zich vervolgens wisten te verweren. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de militairen niet gewond geraakt. Premier Rob Jetten is vanochtend op Bonaire naar het ziekenhuis gebracht nadat hij tijdens het zwemmen ergens door werd geprikt. Hij kreeg een allergische reactie, maar hield er geen ernstige verwonding aan over. Het is nog onduidelijk waardoor de premier precies werd geraakt. Door het ziekenhuisbezoek is het programma van Jetten op Bonaire aangepast. Een contract op oproepbasis wordt voor veel werken de verleden tijd. De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met een nieuwe wet die flexwerkers meer bescherming moet bieden. In Nederland werken momenteel zo'n 2,7 miljoen mensen met een flexibel dienstverband. Het bekende nulurencontract maakt plaats voor het zogeheten bandbreedtecontract. Hierbij worden een minimaal en maximaal aantal uren afgesproken. En dan nog het weer. Vanavond raakt het bewolkt en in de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
9: De avond van Radio BNT.

fluitend je middag door met Duncan in de middag op Radio BNT. Je hoort Duncan elke middag tussen 12 en 4 met de fijnste playlist voor tijdens je werk. Elke werkdag vanaf 12 uur. Duncan Frush op Radio BNT.

0: BNT.
1: BNT.
0: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby-tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor €1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar €1,29. Altijd laag.
9: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
11: Een automobilist is vanmiddag op knooppunt Valburg van de weg geraakt en na een val op de lager gelegen A15 beland. Het opmerkelijke ongeluk gebeurde bij de verbindingslus vanaf de A50 vanuit de richting Os. De auto kwam na het verlaten van de rijbaan terecht op het kruisende wegvlak en dat zorgde voor een gevaarlijke situatie. Het is nog onduidelijk waardoor de bestuurder de macht over het stuur verloor. Het slachtoffer raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt Omroep Gelderland. De Democraten raken achterop in de strijd om de herindeling van kiesdistricten in de Verenigde Staten. Na twee gerechtelijke uitspraken hebben de Republikeinen een aanzienlijk voordeel gekregen bij het bepalen van de nieuwe grenzen. En dat is van groot belang bij de verkiezingen in november. Het doel van deze herindeling is het winnen van extra zetels in het Huis van Afgevaardigden. Hoewel de exacte winst nog lastig te voorspellen is, is de inschatting dat de lopende pogingen van de Republikeinen hen 5 tot 14 zetels extra kunnen opleveren. Twee Duitse NAVO-militairen zijn vandaag in het Limburgse Brunsum aangevallen door een groep onbekenden. De daders kwamen uit een auto en belaagden de militairen die zich vervolgens wisten te verweren. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de militairen niet gewond geraakt. En ruim de helft van de Nederlanders staat positief tegenover duurzame keuzes voor de energietransitie, maar in de praktijk onderneemt het merendeel geen actie. Volgens Milieu Centraal twijfelen veel mensen aan wat verduurzaming hen op de korte termijn concreet oplevert. Daarnaast speelt onzekerheid over het volle stroomnet een grote rol in de terughoudendheid om daadwerkelijk stappen te zetten. Het weer tenslotte. In de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

0: Are you feeling me? Let's do something.
1: Waar muziek je raakt. Radio BNT.

is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

om ons heen.

0: I only love it cause it's you.
1: Dit is Radio BNT. BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus... 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus... AH trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AH borrelhapjes van de versafdeling. 3 stuks, €5,99. En AH goudse kazenstukken, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Tijdens de Campina Openboerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
4: Ben je nou een klimaatdiscussie aan het winnen?
5: Jij bent echt zo'n klimaatdrama.
6: Jij denkt alleen aan jezelf. Ik.
4: Of een goede vriend aan het verliezen. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl.
7: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
8: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: We denken na over een koophuis.
11: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
10: Bart, met die loopgroep?
11: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
12: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
13: De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten... zoals die in Apeldoorn, georganiseerd zijn. Dit is bevestigd door minister Bart van der Brink... tijdens een debat in de Tweede Kamer... zonder verder in te gaan op de details van het onderzoek. In Apeldoorn protesteerde een grote groep mensen 5 dagen op rij... tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Door ongeregeldheden werd de ME ingezet. De politie heeft vorig jaar een recordaantal van ruim 2300 verboden wapens bij minderjarigen in beslag genomen, voornamelijk steekwapens en vuurwerk. Hoewel de totale omvang van het wapenbezit onder jongeren onduidelijk blijft, spreekt de politie van een zorgwekkende ontwikkeling. 2 Duitse NAVO-militairen zijn vandaag in het Limburgse Brunsum aangevallen door een groep onbekenden. De daders kwamen uit hun auto en belaagden de militairen, die zich daarna hebben verweerd. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de militairen niet gewond geraakt bij het incident. En een automobilist is vanmiddag op knooppunt Valburg van de weg geraakt en na een val op de lager gelegen A15 beland. Het opmerkelijke ongeluk gebeurde bij de verbindingslus vanaf de A50 vanuit de richting Os. De auto kwam na het verlaten van de rijbaan terecht op het kruisende wegvlak en dat zorgde voor een gevaarlijke situatie op het knooppunt. De bestuurder raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het weer ten slotte. In de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers.
1: Praxis.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren... omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
7: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
8: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl. Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze... met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers.
1: Praxis.
10: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken... of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
6: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren... omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches... Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
7: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
10: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken... of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate. Bij een nieuw protest tegen een noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht en vuurwerk gegooid. De ME moest ingrijpen en burgemeester Mark Feij heeft een noodbevel uitgevaardigd tot morgenochtend 9 uur. Agenten werden bekogeld met blikjes bier. Er is intussen 1 aanhouding verricht. Eerder vandaag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De politie heeft vorig jaar een recordaantal van ruim 2300 verboden wapens bij minderjarigen in beslag genomen, voornamelijk steekwapens en vuurwerk. Hoewel de totale omvang van het wapenbezit onder jongeren onduidelijk blijft, spreekt de politie van een zorgwekkende ontwikkeling. 2 Duitse NAVO-militairen zijn vandaag in het Limburgse Brunsum aangevallen door een groep onbekenden. De daders kwamen uit hun auto en belaagden de militairen, die zich daarna hebben verweerd. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de militairen niet gewond geraakt bij het incident. En een automobilist is vanmiddag op knooppunt Valburg van de weg geraakt en na een val op de lager gelegen A15 beland. Het opmerkelijke ongeluk gebeurde bij de verbindingslus vanaf de A50 vanuit de richting Os. De auto kwam na het verlaten van de rijbaan terecht op het kruisende wegvlak en dat zorgde voor een gevaarlijke situatie op het knooppunt. De bestuurder raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het weer ten slotte. In de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
3: De avond van Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke, zware criminelen. Het bedrijf lag de afgelopen maanden zwaar onder vuur vanwege de omvang van de diefstal. Bij een nieuw protest tegen de noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht en vuurwerk gegooid. Op het dak is een brandende fakkel terechtgekomen. De ME moest ingrijpen en burgemeester Mark Verheijen heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat geldt tot morgenochtend 9 uur. Eerder vandaag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals in Apeldoorn en Loosdrecht, georganiseerd zijn. Dit bevestigde minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij is verder niet ingegaan op de details van het onderzoek. Niet alleen in Loosdrecht gaat het mis, ook in Apeldoorn protesteerde een grote groep mensen, nu voor de vijfde dag op rij tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een driedaags staatsbezoek. Het is de eerste reis van de Amerikaanse president naar China sinds 2017. De ontmoeting, die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran, zal naast dit conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer tenslotte. Vannacht trekken de regengebieden weg, gevolgd door enkele stevige buien in het noorden. Minima liggen tussen 3 en 6 graden. Morgen begint rustig en zonnig, maar vanaf de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen felle buien over het land, met kans op onweer, hagel en windstoten. Maximaal wordt het 13 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: De nacht van Radio.

0: BNT. Dit is Radio BNT.
1: Let me be your hero. Would you dance?

0: Radio BNT. Waar muziek je raakt.
1: Waar muziek je raakt.
0: Radio BNT.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke, zware criminelen. Het bedrijf lag de afgelopen maanden zwaar onder vuur vanwege de omvang van de diefstal. Bij een nieuw protest tegen de noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht en vuurwerk gegooid. Op het dak is een brandende fakkel terechtgekomen. De ME moest ingrijpen en burgemeester Mark Verheijen heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat geldt tot morgenochtend 9 uur. Eerder vandaag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals in Apeldoorn en Loosdrecht, georganiseerd zijn. Dit bevestigt de minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij is verder niet ingegaan op de details van het onderzoek. Niet alleen in Loosdrecht gaat het mis, ook in Apeldoorn protesteerde een grote groep mensen, nu voor de vijfde dag op rij tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een driedaags staatsbezoek. Het is de eerste reis van de Amerikaanse president naar China sinds 2017. De ontmoeting die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran zal naast dit conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer tenslotte. Vannacht trekken de regengebieden weg, gevolgd door enkele stevige buien in het noorden. Minima liggen tussen 3 en 6 graden. Morgen begint rustig en zonnig, maar vanaf de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen felle buien over het land, met kans op onweer, hagel en windstoten. Maximaal wordt het 13 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: De nacht van Radio.